0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op Trije Oeren.
1: RTV NOF, mij Noord Nijs, Bin en Boetelaar.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Jumbo roept twee kazen terug wegens mogelijke listeriabacteriën. De Jumbo Biologische Brie met houdbaarheidsdatum 1 september... en de Jumbo Gorgonzola Dolce met een datum van 3, 9 en 10 september. Klanten krijgen het aankoopbedrag terug zonder bonnetje. Listeria-besmettingen komen weinig voor, maar kunnen ernstige gevolgen hebben, vooral bij langdurige gekoelde producten. Een Amerikaan met een guillotine in zijn pick-up bij het Amerikaanse Hoge Rechtshof is gearresteerd voor bezit van een gevaarlijk wapen. De 35-jarige P. Lee uit Californië stond illegaal geparkeerd in de straat vlakbij het Capitool. De politie onderzoekt nu waarom hij naar Washington kwam. De arrestatie komt terwijl zorgen over geweld tegen congres en regering toenemen. Een ijs- en rotslawine van een gletsjer aan de noordkant van de Himalaya veroorzaakte vermoedelijk de vloedgolf in het grensgebied China-Nepal. Hoogleraar Walter Immerzeel zegt dat ijs de rotsen bij elkaar houdt steeds sneller smelt. De water- en puinmassa trof vooral district Rasuwa zwaar met tientallen doden en honderden vermisten. Het Surinaamse Openbaar Ministerie publiceerde vandaag een opsporingsbericht voor de 42-jarige verdachte Ryan T. in de zaak van de vermiste Nederlandse filmproducent Rodney Leisner. Hij verdween zaterdagavond 15 augustus. Het OM vermoedt dat hij mogelijk niet meer leeft en verdenkt Ryan T. van moord, doodslag, mishandeling, vrijheidsbeneming en deelneming aan een criminele organisatie. En dan het weer. Vanuit het zuiden trekt vannacht geleidelijk meer bewolking over ons land, afgewisseld met enkele opklaringen. Het blijft wel overal droog. De temperatuur daalt naar 14 tot 17 graden. En lokaal kan er dan morgenochtend weer een mistbank ontstaan. En tot zover het nieuws.

Dat is vaak wat men van hem denkt. Is niet getrouwd, heeft geen gezin. Zijn bed blijft koud de hele nacht. En ook zijn flat is vast een bende.

Hij heeft er heel wat van geleerd. Nee, echt, hij zou het nooit meer doen. Hij kon niet zus, hij mocht niet zo.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op Fjouwer Oeren.
1: RTV NOF. Mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Jumbo roept twee kazen terug wegens mogelijke listeria-bacterium. De Jumbo Biologische Brie met houdbaarheidsdatum 1 september... en de Jumbo Gorgonzola Dolce met een datum van 3, 9 en 10 september. Klanten krijgen het aankoopbedrag terug zonder bonnetje. Listeria-besmettingen komen weinig voor, maar kunnen ernstige gevolgen hebben, vooral bij langdurige gekoelde producten. Een Amerikaan met een guillotine in zijn pick-up bij het Amerikaanse Hooggerechtshof is gearresteerd voor bezit van een gevaarlijk wapen. De 35-jarige P. Lee uit Californië stond illegaal geparkeerd in de straat vlakbij het Capitool. De politie onderzoekt nu waarom hij naar Washington kwam. De arrestatie komt terwijl zorgen over geweld tegen congres en regering toenemen. Een ijs- en rotslawine van een gletsjer aan de noordkant van de Himalaya veroorzaakte vermoedelijk de vloedgolf in het grensgebied China-Nepal. Hoogleraar Walter Immerzeel zegt dat ijs de rotsen bij elkaar houdt steeds sneller smelt. De water- en puinmassa trof vooral district Rasuwa zwaar met tientallen doden en honderden vermisten. Het Surinaamse Openbaar Ministerie publiceerde vandaag een opsporingsbericht voor de 42-jarige verdachte Ryan T. in de zaak van de vermiste Nederlandse filmproducent Rodney Leisner. Hij verdween zaterdagavond 15 augustus. Het OM vermoedt dat hij mogelijk niet meer leeft en verdenkt Ryan T. van moord, doodslag, mishandeling, vrijheidsbeneming en deelneming aan een criminele organisatie. En dan het weer. Vanuit het zuiden trekt vannacht geleidelijk meer bewolking over ons land, afgewisseld met enkele opklaringen. Het blijft wel overal droog. De temperatuur daalt naar 14 tot 17 graden. En lokaal kan er dan morgenochtend weer een mistbank ontstaan. En tot zover het nieuws.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op 5 oeren.
1: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Jumbo roept 2 kazen terug wegens mogelijke listeriabacterium. De Jumbo Biologische Brie met houdbaarheidsdatum 1 september... en de Jumbo Gorgonzola Dolce met een datum van 3, 9 en 10 september. Klanten krijgen het aankoopbedrag terug zonder bonnetje. Listeria-besmettingen komen weinig voor, maar kunnen ernstige gevolgen hebben, vooral bij langdurige gekoelde producten. Een Amerikaan met een guillotine in zijn pick-up bij het Amerikaanse Hoge Rechtshof is gearresteerd voor bezit van een gevaarlijk wapen. De 35-jarige P. Lee uit Californië stond illegaal geparkeerd in de straat vlakbij het Capitool. De politie onderzoekt nu waarom hij naar Washington kwam. De arrestatie komt terwijl zorgen over geweld tegen congres en regering toenemen. Een ijs- en rotslawine van een gletsjer aan de noordkant van de Himalaya veroorzaakte vermoedelijk de vloedgolf in het grensgebied China-Nepal. Hoogleraar Walter Immerzeel zegt dat ijs de rotsen bij elkaar houdt steeds sneller smelt. De water- en puinmassa trof vooral district Rasuwa zwaar met tientallen doden en honderden vermisten. Het Surinaamse Openbaar Ministerie publiceerde vandaag een opsporingsbericht voor de 42-jarige verdachte Ryan T. in de zaak van de vermiste Nederlandse filmproducent Rodney Leisner. Hij verdween zaterdagavond 15 augustus. Het OM vermoedt dat hij mogelijk niet meer leeft en verdenkt Ryan T. van moord, doodslag, mishandeling, vrijheidsbeneming en deelneming aan een criminele organisatie. En dan het weer. Vanuit het zuiden trekt vannacht geleidelijk meer bewolking over ons land, afgewisseld met enkele opklaringen. Het blijft wel overal droog. De temperatuur daalt naar 14 tot 17 graden. En lokaal kan er dan morgenochtend weer een mistbank ontstaan. En tot zover het nieuws.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stiel en dwarren. Zet het tiert op Seis Oeren.
1: RTV NOF. Mijn Noord Nijs, Bin en Boetelaar.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Chipbedrijf Nvidia heeft meer dan een verdubbelde omzet en winst in het afgelopen kwartaal vergeleken met vorig jaar. In het tweede kwartaal kwam de omzet op ruim $96 miljard, 106% meer en een netto-winst van $59 miljard, 126% meer. Grote techbedrijven investeren massaal in datacenters voor AI en kopen daarvoor Nvidia-chips. De vraag naar AI-rekenkracht blijft snel groeien. De EU-buitenlandministers nodigen bondgenoten uit voor hun traditionele openingsvergadering van het politieke jaar, komende dinsdag en woensdag. Het Verenigd Koninkrijk, Canada en Noorwegen zijn uitgenodigd. De deelname van niet-EU-landen is zeldzaam. De vergadering is bedoeld voor vrijere discussie over de Europese koers en niet voor besluitvorming. Jumbo roept twee kazen terug wegens mogelijke listeria-bacteriën. De Jumbo Biologische Brie met houdbaarheidsdatum 1 september en de Jumbo Gorgonzola Dolce met een datum van 3, 9 en 10 september. Klanten krijgen het aankoopbedrag terug zonder bonnetje. Listeria-besmettingen komen weinig voor, maar kunnen ernstige gevolgen hebben, vooral bij langdurige gekoelde producten. Een Amerikaan met een guillotine in zijn pick-up bij het Amerikaanse Hoge Rechtshof is gearresteerd voor bezit van een gevaarlijk wapen. De 35-jarige P. Lee uit Californië stond illegaal geparkeerd in de straat vlakbij het Capitool. De politie onderzoekt nu waarom hij naar Washington kwam. De arrestatie komt terwijl zorgen over geweld tegen congres en regering toenemen. En dan tot slot het weer. Vandaag begint regionaal grijs met nevel en mist, waarna de zon op veel plaatsen snel zal schijnen. In het zuiden ontstaat bewolking met kans op bui en lokaal onweer. Elders volgt later mogelijk ook een buitje en het wordt zo'n 24 graden. En tot zover het nieuws.

0: Wij van Specsavers Dokkum bieden betaalbare en professionele oogzorg voor iedereen.
1: En dat maken ze waar. Het viel mij op dat ik niet alles meer scherp zag. Daarom heb ik mijn ogen laten meten bij de gediplomeerde opticiëns van Specsavers. Ik kreeg een helder advies over bril of lenzen. Nu heb ik elke nieuwe dag een scherpe blik voor een scherpe prijs.
0: Weten hoe het met uw ogen is? Bij Specsavers Dokkum aan de Grote Breedstraat zien we u graag voor een gratis oogtest.
2: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
3: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
4: Bakken? Zullen we even op een stoel?
5: Baasma Zitcomfort. Voor een noffelijke relaxpartij.
4: Baasmazitcomfort.nl.
6: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op, zo'n oeren.
7: RTV NOF. Mij Noord Nijs, Bin en Boetelaar.
8: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Chipbedrijf Nvidia heeft meer dan een verdubbelde omzet en winst in het afgelopen kwartaal vergeleken met vorig jaar. In het tweede kwartaal kwam de omzet op ruim $96 miljard, 106% meer en een netto-winst van $59 miljard, 126% meer. Grote techbedrijven investeren massaal in datacenters voor AI en kopen daarvoor Nvidia-chips. De vraag naar AI-rekenkracht blijft snel groeien. De EU-buitenlandministers nodigen bondgenoten uit voor hun traditionele openingsvergadering van het politieke jaar, komende dinsdag en woensdag. Het Verenigd Koninkrijk, Canada en Noorwegen zijn uitgenodigd. De deelname van niet-EU-landen is zeldzaam. De vergadering is bedoeld voor vrijere discussie over de Europese koers en niet voor besluitvorming. Jumbo roept twee kazen terug wegens mogelijke listeria-bacteriën. De Jumbo Biologische Brie met houdbaarheidsdatum 1 september en de Jumbo Gorgonzola Dolce met een datum van 3, 9 en 10 september. Klanten krijgen het aankoopbedrag terug zonder bonnetje. Listeria-besmettingen komen weinig voor, maar kunnen ernstige gevolgen hebben, vooral bij langdurige gekoelde producten. Een Amerikaan met een guillotine in zijn pick-up bij het Amerikaanse Hoge Rechtshof is gearresteerd voor bezit van een gevaarlijk wapen. De 35-jarige P. Lee uit Californië stond illegaal geparkeerd in de straat vlakbij het Capitool. De politie onderzoekt nu waarom hij naar Washington kwam. De arrestatie komt terwijl zorgen over geweld tegen congres en regering toenemen. En dan tot slot het weer. Vandaag begint regionaal grijs met nevel en mist, waarna de zon op veel plaatsen snel zal schijnen. In het zuiden ontstaat bewolking met kans op bui en lokaal onweer. Elders volgt later mogelijk ook een buitje en het wordt zo'n 24 graden. En tot zover het nieuws.

0: TV NOF. Het Nijs in het kwart.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws. In het tweede kwartaal werden 4% meer woningen verkocht dan een jaar eerder, waarbij ongeveer 77.000 woningen van eigenaar wisselden. Na de modderstroom in het Tibetaanse district Gyrong is het aantal vermisten opgelopen tot 558. Chipbedrijf Nvidia heeft meer dan verdubbelde omzet en winst in het afgelopen kwartaal vergeleken met vorig jaar. De EU-buitenlandministers nodigen bondgenoten uit voor een traditionele openingsvergadering van het politieke jaar. En dan tot slot het weer. Vandaag begint regionaal grijs met nevel en mist, waarna de zon op veel plaatsen snel zal schijnen. In het zuiden ontstaat bewolking met kans op bui en lokaal onweer. Elders volgt later mogelijk ook een buitje en het wordt zo'n 24 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
0: Van het actuele Nijs uit Noordoost-Friesland, download de RTV NOF app. Of zoek op rtvnof.nl.

0: Het Raadsel van de Wadden is een gezellig restaurant wat gelegen is op de jachthaven in Oostmaarhorn.
1: Het Raadsel van de Wadden? Nou, dat kennen wij. Ga daar vis uw dokken hier. Komen wij geregeld voor die heerlijke warme appeltaart. En ook wel voor de kibbeling met huisgemaakte saus. Must wel de goede afslag nemen. In Oostmaarhorn, over de dijk, eerste afslag links.
2: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
3: Wij van Specsavers Dokkum bieden betaalbare en professionele gehoorzorg voor iedereen.
4: Ik twijfelde over mijn gehoor, maar gelukkig kon ik snel terecht voor een gratis hoortest. De gediplomeerde audiciëns van Specsavers hadden dit zo gepiept. Mijn gehoor bleek inderdaad niet zo goed en de audiciën kwam met een prima hooroplossing. Daar had ik wel oren naar.
3: Weten hoe het met uw gehoor is? Laat even wat van u horen. Bij Specsavers Dokkum aan de Grote Breedstraat maken we graag een afspraak met u voor een gratis hoortest.
0: Het Raadsel van de Wadden, vers gebakken vis met huisgemaakte sauzen, prachtig uitzicht op het Lauwersmeer of een lekker wijntje onder de druivenrank.
2: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
5: Taxi Waaksma, al bijna 50 jaar een begrip in Noordoost-Friesland waar het gaat om personenvervoer. Maar wist u dat u ook voor het huren van een busje aan het juiste adres bent op de Koten in Coostertille? Kijk snel op www.waaksma.nl voor de aantrekkelijke tarieven. Dus met of zonder chauffeur, bij Waaksma vindt u altijd een passende en betaalbare vervoersoplossing.
6: Max Voordeel in het winkelcentrum in Den Boort. Van kruiden tot gereedschap.
7: En van speelgoed tot feestartikelen.
6: 6 dagen in de week open en parkeren voor de deur. Zoek je betaalbare huishoudelijke spullen.
7: Max Voordeel, in Den Wald.
8: Flexibele telefonie, efficiënt communiceren en werk je. Oeral.
9: Een telefoon met een knulsnoer. Ja, die gaan werken.
8: Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
6: Alles voor in en bij het zwembad.
7: Max Voordeel, in Den Wald.
10: Peppe, maak ik bij Peppe op de stoel?
11: Baarsma Zitcomfort, voor een noffelijke relaxpartij.
10: BaarsmaZitcomfort.nl.
12: Bij u is in Den Wout, kies bij fitnesscentrum Way of Life vanaf 24,50 per maand sporten. Kom zo'n dagen per week los. Wil je ook starten met 50% korting? Ga naar fitnesswayoflife.nl/radio. Fitness Way of Life, waar sporten en gezelligheid samenkomt. Kom gerust los voor een gratis proefles.
13: Nou, Veralië, ben je er klaar voor?
14: Ik vind het zo spannend.
15: En ga eens turbo en heu.
14: Ik is toch turbo en net?
13: Nou, even serieus. Allie, hier ik go.

0: in Waterswaard.
1: WOQS.nl, de specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet de tiert op 8 oeren.
2: RTV NOF, mij Noord Nijs, Bin en Boetelaar.
3: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. In het tweede kwartaal werden 4% meer woningen verkocht dan een jaar eerder, waarbij ongeveer 77.000 woningen van eigenaar verwisselden. Starters kochten 28.000 woningen slechts 1% meer. Investeerders bezitten steeds minder woningen en trekken zich terug uit de huurmarkt. De gemiddelde woningprijs steeg naar €490.000. Na de modderstroom in het Tibetaanse district Girong is het aantal vermisten opgelopen tot 558, van wie 260 buitenlandse staatsburgers. Het dodental staat op 3. In Nepal zijn 468 toeristen vermist, waaronder 393 buitenlanders en 75 Nepalezen. Het gecombineerde dodental in Nepal en China bedraagt minstens 165. Chipbedrijf Nvidia heeft meer dan een verdubbelde omzet en winst in het afgelopen kwartaal vergeleken met vorig jaar. In het tweede kwartaal kwam de omzet op ruim $96 miljard, 106% meer en een netto-winst van $59 miljard, 126% meer. Grote techbedrijven investeren massaal in datacenters voor AI en kopen daarvoor Nvidia-chips. De vraag naar AI-rekenkracht blijft snel groeien. De EU-buitenlandministers nodigen bondgenoten uit voor hun traditionele openingsvergadering van het politieke jaar, komende dinsdag en woensdag. Het Verenigd Koninkrijk, Canada en Noorwegen zijn uitgenodigd. De deelname van niet-EU-landen is zeldzaam. De vergadering is bedoeld voor vrijere discussie over de Europese koers en niet voor besluitvorming. En dan tot slot het weer. Vandaag begint regionaal grijs met nevel en mist, waarna de zon op veel plaatsen snel zal schijnen. In het zuiden ontstaat bewolking met kans op bui en lokaal onweer. Elders volgt later mogelijk ook een buitje en het wordt zo'n 24 graden. En tot zover het nieuws.
4: Jan Cooks for You, met Jan zelf.
5: Van luxe hapjes tot uitgebreide buffetten en van houtgestookte barbecues tot verrassende desserts.
4: Wij zorgen voor de perfecte ervaring op locatie. Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
6: Toe aan een compleet nieuwe look. Laat zien dat je durft. Shop online op zakenstore.nl of kom naar een van de zakenstores in Friesland en laat je inspireren door talloze modeideeën van de goede merken. Elke week de nieuwste fashion items, zodat je er altijd trendy bij loopt. See you at Zakenstore. Fashion, shoes and more. For men, women and kids.
4: Cooking because we love it. Jan Cooks for You. Dat is catering.
7: Vakgarage van der Horst. Bedrijfswagens, personenauto's, occasions en nieuwe voertuigen. Wij verkopen en onderhouden alle merken en zijn specialist in Ford
8: en Opel.
9: Financieren en diverse leasevormen zijn mogelijk.
7: Ervaren en betrouwbaar. Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Ford, Opel, alle merken.

0: Ideco Wonen Westergeest, al meer dan 30 jaar uw woonspecialist. Ideco Wonen Westergeest, daar moet je zijn geweest. Kijk op www.idecowonen.nl.
1: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Onderhoud en verkoop van alle merken. Specialist
2: in Ford
3: en Opel.
4: PC of laptop kopen zonder gedoe? Laat je volledig ontzorgen door NOF-PC. Dankzij de zeldzame service aan huis ben je verzekerd van uitstekend werkende systemen. NOF-PC, het adres in Noordoost-Friesland.
5: NOF-PC, NOF-PC, daar kun je wat mee.
4: NOFPC.nl.
6: U wilt toch ook het beste voor uw ogen? Ja? Nou, dan moet u naar Dijkoptiek in de Westerrein. Dat is uw opticien en optometrist met echt kennis van zaken. En weet u, met een bril van Dijk ziet u niet alleen beter, maar u ziet er nog veel beter uit. Dus kom langs of maak een afspraak via dijkoptiek.nl. Welkom in de Westerrein. Hoentjeen.
7: Ruitje hier, hè? Bij Marines Keukens in Burgum weten ze het hek. Lekker eten is een vorm van geluk. Bij Marines Keukens wordt alles van A tot Z kreis voor dij regelen. Dus, wil je lekker eten in je droomkeuken? Mijn advies, zoek maar eens op marineskeukens.nl.
8: Hey Tjerk, niet te veel bestellen, hè? Ze leveren iedere dag.
9: Oh, ja, want IJzerhandel Raasma is het magazijn voor bouwend Noord-Nederland. Van pur tot aan bakje pleur en alles daartussenin.
10: Yo, Freerk. Maar, bestel kan tot
9: 's ochtends 7 uur en dezelfde dag gratis bezorgd. Dat is nou de echte ijzersterke service sinds 1836. Van Raadsma.
7: Marines Keukens in Burgum. Een zaak van vertrouwen. Zoek maar op marineskeukens.nl.

0: RTV NOF Streeknijs.
1: Goeiedag, ik ben Ben de Jager en dit is een oersjoch van het Streeknijs van RTV NOF. Inwenners van Koortse Tille kunnen na je week en mij denken hoe plan voor zo'n 50 nieuwe wenten in het dorp. Het gaat om huizen voor jongeren, gezinnen en ouderen. De gemeente Achtkarspelen, plaatselijk belang en de werkgroep Wijen organiseren daarvoor op maandag 31 augustus een bijeenkomst in MFA Tillehuis. Op de jong worden de resultaten van een jaar wenonderzoek presenteren en krijgen inwenners meer informatie over de mogelijke locatie van de nieuwe bouw. Ook onderwerpen als verkeer, green, wetter en de inrichting van het gebied komen onbaar. Na een presentatie kennen inwoners bij verschillende tekentafels ideeën en aandachtspunten mee aan. De bijeenkomst begint om 7 uur in de jong en door het ont jou het zien. Zo'n 500 inwoners uit Kalm en Omkrieten kwamen tijdens de al op een informatiegeerkomst over de komst van Oostergo-huisartsen. De theaterzaal in de Kalle wie groot en de groot vol. Een soort onwijzigen hierin vragen en zwaargen over de nieuwe huisdokterspraktijk die het van 1 oktober al in Dokkum het en dus net meer in Kalm te beschikken is.
2: Ik heb niet eens een telefoonnummer gehoord. Nee. Alleen maar apps en ik ben niet digitaal vaardig, dus ik moet een telefoon hebben.
3: Nou, ik vind het gewoon een dikke bullshit. Ik ben hier voor mijn heid en die is 88 jaar. En die beste man had geen smartphone, die had geen computer, had geen mail. Dan moet ze aan het chatten met een arts om te zien van, nou, wat hun markeert via een app. Dus gewoon helemaal niks.
4: Ik snap het wel, ik ben zelf trainen zonder. Maar ik stap daar misschien wat makkelijker over als Noor. Ik denk gewoon, het in het oog en wie maakt je mee de man? En als ik niet dacht om te maken, ik ga jou bender, dan ging ik weer jou bender. Wat zijn we dan? Ik neem ze daar net zo druk om. En ik kan bellen en ik leer wel, dat is mijn schoonachter daar. En die leren me maar dat ik chat en maar chatten doe ik nou ook.
1: De praktijk zal werken met een sanit chat first concept, waarbij patiënten haar zorgvraag eerst via een app inchangen maken. We namen over ouderen, minder digitaal veerdige inwenners en het vervier naar Dokkum waren kritische vragen gesteld. Neffens zwaarverzekerde Friesland is de nieuwe praktijk noodzakelijk om ter geen opvolger voen waard voor huisdokter Bergervoet. Zonder alternatief dreigen zo'n 2400 patiënten zonder huisdokter zitten te komen. Wetenschap Friesland is uiteindelijk met het transport van 34.000 kuub indroge baggerspecie van Hege Bijtem naar een tijdelijke opslaglocatie bij Ternaart. De groen, afkomstig uit onder andere de Verweter en Jislemerveert, wordt later gebruikt voor de versterking van de binnenkant van de Waadzeediek. Rudy Damstra van het wetenschap der Roer.
5: Als het technisch is, is het sowieso interessant, maar het gaat ook voornamelijk ook om de duurzaamheid. Hè, dat we de groen zo vol mogelijk verzamelen in omjouwing. Ja, wij hadden Viet nog eens keer. En zo is eigenlijk bij Dokkum. En die depots die konden straks ook hinnen.
1: Alle dagen rijden 8 vrachtwagens tussen beide locaties. Voor de diekversterking is in totaal aan de binnenkant zo'n 300.000 kuub groen nodig. Waarvan zowat de helft uit baggerprojecten in Noord-Est-Friesland komt. In totaal binnen er zo'n 1400 ritten nodig om het baggerdepot in Hege Bijntem leeg te rijden. Friese huiseigeners met een leeg inkomen en een min isolaire wente kunnen rond eind 2020 maximaal 2500 euro provinciale subsidie krijgen voor isolatie. Het geld kan onder andere gebruikt worden voor het isoleren van zouders en moren of het vervangen van ruten. De subsidie komt bovenop een bijdrage van de gemeente. Aanvragen kan via het dorpsbouwloket zolang er in de onbelang in de gemeente budget beschikbaar is. Ons af hier het Streeknijs. Wil je nog meer weten? Download dan de RTV NOF app of zoek op www.rtvnof.nl. Haast een nice tip voor uw redactie? WhatsApp dan naar 0511-44-1202. Ik wens je een noffelijke dag.
0: Handelsonderneming Schaafsma. Wat voor weer het ook is, altijd uw specialist voor bouwmaterialen, verbouw, bestratingen en nog veel meer. Aan de Kooilone in Wouterswoude. RTV NOF Waarberjocht.
6: Vandaag begint regionaal grijs met nevel en mist, waarna de zon op veel plaatsen snel zal schijnen. In het zuiden ontstaat bewolking met kans op bui en lokaal onweer. Elders volgt later mogelijk ook een buitje en het wordt zo'n 24 graden.
7: Van Dwarp ontstaat.
0: RTV NOF.

0: Raadsel van de Wadden is een gezellig restaurant wat gelegen is op de jachthaven in Oost-Maarhorn.
1: Het Raadsel van de Wadden? Nou, dat kennen wij. Ga daar vis uw dokken hier. Komen wij geregeld voor die heerlijke warme appeltaart. En ook wel voor de kibbeling met huisgemaakte saus. Must wel de goede afslag nemen. In Oost-Maarhorn, over de dijk, eerste afslag links.
2: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
3: Wij van Specsavers Dokkum bieden betaalbare en professionele oogzorg voor iedereen.
4: En dat maken ze waar. Het viel mij op dat ik niet alles meer scherp zag. Daarom heb ik mijn ogen laten meten bij de gediplomeerde opticiens van Specsavers. Ik kreeg een helder advies over bril of lenzen. Nu heb ik elke nieuwe dag een scherpe blik voor een scherpe prijs.
3: Weten hoe het met uw ogen is? Bij Specsavers Dokkum aan de Grote Breedstraat zien we u graag voor een gratis oogtest.
0: Het Raadsel van de Wadden, vers gebakken vis met huisgemaakte sauzen, prachtig uitzicht op het Lauwersmeer of een lekker wijntje onder de druivenrank.
2: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
5: Taxi Waaksma, al bijna 50 jaar een begrip in Noordoost-Friesland waar het gaat om personenvervoer. Maar wist u dat u ook voor het huren van een busje aan het juiste adres bent op de Koten in Coostertille? Kijk snel op www.waaksma.nl voor de aantrekkelijke tarieven. Dus met of zonder chauffeur, bij Waaksma vindt u altijd een passende en betaalbare vervoersoplossing.
6: Mij toeke camerabewaking, het oerzicht horen in en roenom jouw bedrijf. Oeral wij. Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
7: Max Voordeel in het winkelcentrum in Damboort. Van kruiden tot gereedschap.
8: En van speelgoed tot feestartikelen.
7: 6 dagen in de week open en parkeren voor de deur. Zoek je betaalbare huishoudelijke spullen.
8: Max Voordeel in Den Wald.
7: Alles voor in en bij het zwembad.
8: Max Voordeel in Den Wald.
9: Baken, zullen we even op een stoel?
10: Baasma Zitcomfort. Voor een noffelijke relaxfauteuil.
9: Baasmazitcomfort.nl.
11: Hey, daar hebben we Minko.
12: Hallo, die bouwmaterialen, ik al wij.
13: Met Minko bouwmaterialen bouwt u efficiënter, sneller, slimmer en gemakkelijker. Breed assortiment, vakkundig advies en scherpe prijzen.
14: Minko bouwmaterialen, Marconistraat 3 in Buitenpost.
15: Bij u is in Den Wort, kies bij fitnesscentrum Way of Life vanaf 24,50 per maand sporten. Kom zo'n dagen per week los. Wilst u extra met 50% korting? Ga naar fitnesswayoflife.nl/radio. Fitness Way of Life, waar sporten en gezelligheid samenkomt. Kom gerust los voor een gratis proefles.
16: Nou, verhaal je, ben je er klaar voor?
17: Ik vind het zo spannend.
18: Ik ga eens turbo en.
17: Ik is toch turbo en, net?
16: Nou, even serieus.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet de tiert op Njoggen Oeren.
1: RTV NOF. Mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Mona Keijzer werkt aan een sociaal-conservatieve beweging genaamd Project 2029. Zo bevestigt ze in een interview met de Telegraaf. Ze noemt het nog geen politieke partij omdat die stap veel geld vereist. Keijzer zoekt daarom leden en donateurs en wil deskundigen verbinden aan de organisatie. Zo op deel te nemen aan de provinciale statenverkiezing in maart. In Algerije zijn 12 mensen omgekomen door natuurbranden in 3 kustprovincies ten oosten van de hoofdstad Algiers. Dat meldt de minister Sayoud van Binnenlandse Zaken. Daarnaast raakten 54 mensen gewond, van wie 6 in kritieke toestand. De Nationale Hulpdienst registreerde 154 branden, waarvan 36 in de provincie, en 3 snelwegen zijn afgesloten. In het tweede kwartaal werden 4% meer woningen verkocht dan een jaar eerder, waarbij ongeveer 77.000 woningen van eigenaar verwisselden. Starters kochten 28.000 woningen, slechts 1% meer. Investeerders bezitten steeds minder woningen en trekken zich terug uit de huurmarkt. De gemiddelde woningprijs steeg naar €490.000. Na de modderstroom in het Tibetaanse district Girong is het aantal vermisten opgelopen tot 558, van wie 260 buitenlandse staatsburgers. Het dodental staat op 3. In Nepal zijn 468 toeristen vermist, waaronder 393 buitenlanders en 75 Nepalezen. Het gecombineerde dodental in Nepal en China bedraagt minstens 165. En dan tot slot het weer. Vandaag begint regionaal grijs met nevel en mist, waarna de zon op veel plaatsen snel zal schijnen. In het zuiden ontstaat bewolking met kans op bui en lokaal onweer. Elders volgt later mogelijk ook een buitje en het wordt zo'n 24 graden. En tot zover het nieuws.
3: Toe aan een compleet nieuwe look. Laat zien dat je durft. Shop online op zakenstore.nl of kom naar een van de zakenstores in Friesland en laat je inspireren door talloze mode-ideeën van de goede merken. Elke week de nieuwste fashion items, zodat je er altijd trendy bij loopt. See you at zakenstore. Fashion, shoes and more. For men, women and kids.
4: Het beste restaurant van Nederland, dat vind je in Zeruisterveen. Het Stee, via Eaters en Drinkers. Restaurant van het jaar 2026. Geniet van heerlijke gerechten, pure smaken en een prachtig terras. Kom langs en ervaar het zelf. Het Stee, via Eaters en Drinkers in Zeruisterveen. Daar wil je zijn.
5: Ik ben Peter Boersma, junior garagechecker.
6: Dat wie toen, noem maar ikzelf rieden. Even zien op autobedrijfboersma.nl. Naaie auto's, bedrijfsauto's, crazy young occasions en ook nog Boscar service. Even zien wat oren klanten zezen, die jouwe Boersma een joggen. En de prijs? Best genoeg. Maar ik krijg toch wel wat kwatting aan het huid. Autobedrijf Boersma, voor arbeidszandje in Waterswaard.

0: Ideco Wonen Westergeest, al meer dan 30 jaar uw woonspecialist. Ideco Wonen Westergeest, daar moet je zijn geweest. Kijk op www.idecowonen.nl.
1: Ik benijd waarom autobedrijf Boersma van zijn klanten een jochen krijgt. Kom dan in Waterswaard of zoek op autobedrijfboersma.nl.
2: Let je hem gaan, vriezen, vriezen, let je hem gaan.
3: Kettingzagen, bledblazers, houtkleurs, alles hebben ze hier te steken. Op Accu's Benzine, ik ben Gurbe en ik let me gaan.
4: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
3: En als het stikken gaat, hel je ze het op en maait je ze het.
4: tdnoord.nl
5: NofPC, NofPC. Een nieuwe pc of laptop kopen zonder gedoe? Laat je volledig ontzorgen door NofPC. Dankzij de zeldzame service aan huis ben je verzekerd van uitstekend werkende systemen. NofPC, het adres in Noordoost-Friesland.
6: NofPC, NofPC, daar kun je wat mee.
5: nofpc.nl.
3: TD Noord verkeert het ek nog fourage, kunstmest en alles waarom het hier.
4: TD Noord, uit Jesternaidscherk.
7: Akkermans Verf en Advies in Dokkum. Kwaliteitsverf en professioneel advies.
8: Zo, dat ziet er gaaf uit.
7: Wij zijn dealer van Sikkens, Sigma, Wijzonol, Koopmans en verkooppunt van Epifanus. Mengen in elke kleur is mogelijk.
9: U vindt ons aan de Hendelweg 3C in Dokkum.
7: Of bezoek onze website akkermansverfenadvies.nl.
10: Hey Tjerk, niet te veel bestellen, hè? Ze leveren iedere dag.
11: Oh, ja, want IJzerhandel Raasma is het magazijn voor bouwend Noord-Nederland. Van pur tot aan bakje pleur en alles daartussenin.
12: Yo, Freerik. Maar, bestellen kan tot...
11: 's ochtends 7 uur en dezelfde dag gratis bezorgd. Dat is nou de echte ijzersterke service sinds 1836 van Raasma.
13: Hé, wat een fietstocht. Ik heb echt zin in iets lekkers.
14: Dan is misschien tijd voor een pitstop, pleertstop bedoel ik, bij de Pleert in Burgum. Voor een lekkere lunch of diner op een fiets. Wees op zoek naar een mooi plakje om lekker te eten in de buurt van Burgum. Kom dan gezellig naar de Pleert. www.depleert.nl

0: TV NOF. Het Nijs in het kwart.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Werknemers van metaalbedrijven, bouwbedrijven en woningcorporaties staken van vrijdag 4 tot vrijdag 11 september. Mona Keijzer werkt aan een sociaal-conservatieve beweging genaamd Project 2029. Dat heeft ze bevestigd in De Telegraaf. In Algerije zijn 12 mensen omgekomen door natuurbranden in 3 kustprovincies ten oosten van de hoofdstad Algiers. In het tweede kwartaal werden 4% meer woningen verhoogd dan een jaar eerder, waarbij ongeveer 77.000 woningen van eigenaar wisselden. En dan tot slot het weer. Vandaag begint regionaal grijs met nevel en mist, waarna de zon op veel plaatsen snel zal schijnen. In het zuiden ontstaat bewolking met kans op bui en lokaal onweer. Elders volgt later mogelijk ook een buitje en het wordt zo'n 24 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
0: Van het actuele Nijs uit Noordoost-Friesland, download de RTV NOF app of zoek op rtvnof.nl.

0: Het Raadsel van de Wadden is een gezellig restaurant wat gelegen is op de jachthaven in Oost-Mahorn.
1: Het Raadsel van de Wadden? Nou, dat kennen wij. Gerda is uw dokkum hier. Komen wij geregeld voor die heerlijke warme appeltaart. En ook wel voor de kibbeling met huisgemaakte saus. Must wel de goede afslag nemen. In Oost-Mahorn, over de dijk, eerste afslag links.
2: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
3: Wij van Specsavers Dokkum bieden betaalbare en professionele hoorzorg voor iedereen.
4: Ik twijfelde over mijn gehoor, maar gelukkig kon ik snel terecht voor een gratis hoortest. De gediplomeerde audiciëns van Specsavers hadden dit zo gepiept. Mijn gehoor bleek inderdaad niet zo goed en de audiciën kwam met een prima hooroplossing. Daar had ik wel oren naar.
3: Weten hoe het met uw gehoor is? Laat even wat van u horen. Bij Specsavers Dokkum aan de Grote Breedstraat maken we graag een afspraak met u voor een gratis hoortest.
0: Het Raadsel van de Wadden, versgebakken vis met huisgemaakte sauzen, prachtig uitzicht op het Lauwersmeer of een lekker wijntje onder de druivenrank.
2: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
5: Max Voordeel in het winkelcentrum in Den Bord. Van kruiden tot gereedschap.
6: En van speelgoed tot feestartikelen.
5: 6 dagen in de week open en parkeren voor de deur. Zoek je betaalbare huishoudelijke spullen.
6: Max Voordeel in Den Bord.
7: Taxi Waaksma. Al bijna 50 jaar een begrip in Noordoost-Friesland waar het gaat om personenvervoer. Maar wist u dat u ook voor het huren van een busje aan het juiste adres bent op de Koten in Coostertille? Kijk snel op www.waaksma.nl voor de aantrekkelijke tarieven. Dus met of zonder chauffeur, bij Waaksma vindt u altijd een passende en betaalbare vervoersoplossing.
5: Alles voor in en bij het zwembad.
6: Max Voordeel in dat bad.
8: Flexibele telefonie, efficiënt communiceren en werk je. Oeral.
9: Een telefoon met knelsnoer. Ja, die gaan werken.
8: Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
10: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bath & Body. Ga naar RP Keukens en Sanitair in Dokkum.
11: Bij u is in Den Bord, kies bij Fitnesscentrum Way of Life vanaf 24,50 per maand sporten. Kom zo'n dagen per week los. Wist je extra met 50% korting? Ga naar fitnesswayoflife.nl/radio. Fitness Way of Life, waar sporten en gezelligheid samenkomt. Kom gerust los voor een gratis proefles.
12: Nou, Veralië, ben je er klaar voor?
13: Ik vind het zo spannend.
14: Ik ga eens Turbo N.
13: Ik is toch Turbo N, net?
12: Nou, even serieus.

0: in Waltersmoord.
1: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op, tsien oeren.
2: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
3: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Werknemers van metaalbedrijven, bouwbedrijven en woningbouwcorporaties staken van vrijdag 4 tot en met vrijdag 11 september tegen de bezuiniging op sociale zekerheid. Volgens vakbond FNV leggen duizenden metaalwerkers, installateurs, automonteurs, bouwvakkers, meubelmakers en corporatiemedewerkers het werk neer. Ze verzetten zich tegen de plannen van D66, VVD en CDA om te bezuinigen op WW en arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. Mona Keijzer werkt aan een sociaal-conservatieve beweging genaamd Project 2029. Zo bevestigt ze in een interview met de Telegraaf. Ze noemt het nog geen politieke partij omdat die stap veel geld vereist. Keijzer zoekt daarom leden en donateurs en wil deskundigen verbinden aan de organisatie. Zo op deel te nemen aan de provinciale statenverkiezing in maart. In Algerije zijn 12 mensen omgekomen door natuurbranden in 3 kustprovincies ten oosten van de hoofdstad Algiers. Dat meldt de minister Sayoud van Binnenlandse Zaken. Daarnaast raakten 54 mensen gewond, van wie 6 in kritieke toestand. De Nationale Hulpdienst registreerde 154 branden, waarvan 36 in de provincie en 3 snelwegen zijn afgesloten. In het tweede kwartaal werden 4% meer woningen verkocht dan een jaar eerder, waarbij ongeveer 77.000 woningen van eigenaar verwisselden. Starters kochten 28.000 woningen, slechts 1% meer. Investeerders bezitten steeds minder woningen en trekken zich terug uit de huurmarkt. De gemiddelde woningprijs steeg naar €490.000. En dan tot slot het weer. Vandaag begint regionaal grijs met nevel en mist, waarna de zon op veel plaatsen snel zal schijnen. In het zuiden ontstaat bewolking met kans op bui en lokaal onweer. Elders volgt later mogelijk ook een buitje en het wordt zo'n 24 graden. En tot zover het nieuws.
4: Ik ben Peter Boersma, junior garagechecker.
5: Dat wie toen, noem maar ikzelf rieden. Even zien op autobedrijfboersma.nl. Na je auto's, bedrijfsauto's, crazy young occasions en ook nog Boscar service. Even zien wat orenklanten zezen, die jouw Boersma een joggen. En de prijs? Best genoeg. Maar ik krijg toch wel wat kwatting aan het huid. Autobedrijf Boersma, voorwijsantje in Waterswaard.
6: Toe aan een compleet nieuwe look. Laat zien dat je durft. Shop online op zakenstore.nl of kom naar een van de zakenstores in Friesland en laat je inspireren door talloze mode-ideeën van de goede merken. Elke week de nieuwste fashion items, zodat je er altijd trendy bij loopt. See you at Zakenstore. Fashion, shoes and more. For men, women and kids.
5: Ik benijd waarom autobedrijf Boersma van zijn klanten een joggen krijgt. Kom dan in Waterswaard of zoek op autobedrijfboersma.nl.
7: Jan Cooks for You, met Janzelf.
8: Van luxe hapjes tot uitgebreide buffetten en van houtgestookte barbecues tot verrassende desserts.
7: Wij zorgen voor de perfecte ervaring op locatie. Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.

0: Ideco Wonen Westergeest, al meer dan 30 jaar uw woonspecialist. Ideco Wonen Westergeest, daar moet je zijn geweest. Kijk op www.idecowonen.nl.
1: Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
2: Let him gain, friezen, friezen, let him gain.
3: Kettingzagen, bledblazers, houtkleurs, alles hebben ze hier te steken. Op Accu's benzine, ik ben Gerben en ik let me gain.
4: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
3: En als het stikken gaat, hel je ze het op en maait je ze het.
4: tdnoord.nl
5: NofPC, NofPC. Een nieuwe pc of laptop kopen zonder gedoe? Laat je volledig ontzorgen door NofPC. Dankzij de zeldzame service aan huis ben je verzekerd van uitstekend werkende systemen. NofPC, het adres in Noordoost-Friesland.
6: NofPC, NofPC, daar kun je wat mee.
5: nofpc.nl.
3: TD Noord verkeert het ek nog fourage, keusmest en alles waarom het hier.
4: TD Noord, uit Jesternaidjerk.
7: Hey Tjerk, niet te veel bestellen, hè? Ze leveren iedere dag.
8: Oh, ja, want IJzerhandel Raasma is het magazijn voor bouwend Noord-Nederland. Van pur tot aan bakje pleur en alles daartussenin.
9: Yo, Freerk. Maar, bestel kan tot...
8: 's ochtends 7 uur en dezelfde dag gratis bezorgd. Dat is nou de echte ijzersterke service sinds 1836 van Raasma.
10: De salderingsregeling stopt in 2027. Bent u er klaar voor? Met een slimme thuisbatterij of laadpaal haalt u meer uit uw eigen zonnestroom. Bij BVR Techniek kijken we naar uw situatie en adviseren we een oplossing die echt bij u past. Maak vandaag nog een vrijblijvende afspraak via bvrtechniek.nl.
11: Met de caravan op pad? Maar wat is waar? De auto die de meeste kilo's kan trekken is de beste caravantrekker. Niet waar. Een dikke motor staat garant voor de beste prestaties. Ook niet waar. Hybride auto's zijn niet geschikt als caravantrekker. Niet waar. ABD heeft volgens de ANWB prijswinnende caravantrekkers. En laat dat nou waar zijn. Kijk voor de uitleg snel op abd.nl.

0: RTV NOF Streeknijs.
1: Goeiedag, ik ben Ben de Jager en dit is een oersjoch van het Streeknijs van RTV NOF. Zo'n 500 inwoners uit Kalm en Omkrieten kwamen tiensdejoen al op een informatiegeerkomst over de komst van Oostergo-huisartsen. De theaterzaal in de Kalle wie groot en de groot vol. Een soort onwijzigen hierin vragen en zwargen over de nieuwe huisdokterspraktijk die het van 1 oktober al in Dokkum iepenet en dus net meer in Kalm te beschikken is.
2: Ik heb niet eens een telefoonnummer gehoord. Nee. Alleen maar apps. En ik ben niet digitaal vaardig, dus ik moet een telefoon hebben.
3: Nou, ik vind het gewoon een dikke bullshit. Ik ben hier voor mijn heid. En die is 88 jaar. En die beste man had geen smartphone, die had geen computer, had geen mail. Dan moet ze aan het chatten met een arts om te zeggen van, nou, wat hun markeert. Via een app, doe gewoon helemaal niks.
4: Ik snap het wel, ik ben zelf trainzonder. Maar ik stap daar misschien wat makkelijker over als Noor. Ik denk gewoon, het in het oog is en wie maakt je mee doen? En als ik niet dat om te maken, ik ga jou bender, dan ging ik met jou bender. Wat zijn we dan? Ik neem ze weer daar en ze er ook om. En ik kan België en ik leer wel, dat is mijn schoondochter daar. En die leren me maar dat ik chat en maar chatten doe ik nou ook.
1: De praktijk zal werken met een sanit chat first concept, waarbij patiënten haar zorgvraag eerst via een app inchangen maten. Met name door ouderijen, minder digitaal veerdige inwenners en het vervier naar Dokkum waren kritische vragen gesteld. Neffens zwaarverzekerde Friesland is de nieuwe praktijk noodzakelijk om ter geen opvolger voen waard voor huisdokter Bergervoet. Zonder alternatief dreigen zo'n 2500 patiënten zonder huisdokter zitten te komen. Wetenschap Friesland is uiteindelijk met het transport van 34.000 kuub indroge baggerspecie van Hege Bijntem naar een tijdelijke opslaglocatie bij Ternaart. De Groen, afkomstig uit onder andere de Verweter en Jislemerveert, wordt later gebruikt voor de versterking van de binnenkant van de Waadzeediek. Rudy Damstra van het wetenschap der Roer.
5: Als het technisch is, is het sowieso interessant, maar het gaat ook voornamelijk ook om de duurzaamheid. Hè, dat we de Groen zo vol mogelijk verzamelen in de omjouwing. Ja, wij hadden Vietnam nog eens. Ja, zo is ik bedokken. En die depots die konden straks ook hinnen.
1: Alle dagen rijden 8 vrachtwagen tussen beide locaties. Voor de diekversterking is in totaal aan de binnenkant zo'n 300.000 kuub groen nodig. Waarvan ze wat de helte uit baggerprojecten in Noord-Est-Friesland komt. In totaal binnen er zo'n 1400 ritten nodig om het baggerdepot in Hege Bijntem leeg te rijden. Friese huiseigeners met een leeg inkomen en een min isolaire rente kunnen rond eind 2020 maximaal 2500 euro provinciale subsidie krijgen voor isolatie. Het geld kan onder andere gebruikt worden voor het isoleren van zouders en moren of het vervangen van ruten. De subsidie komt bovenop een bijdrage van de gemeente. Aanvragen kan via het dorpsbouwloket zolang er in de onbelang in de gemeente budget beschikbaar is. Ons af hier het Streeknijs. Wil je nog meer weten? Download dan de RTV NOF app of zoek op www.rtvnof.nl. Hast een nice tip voor uw redactie? WhatsApp dan naar 0511-44-1202. Ik wens je een noffelijke dag.
0: Handelsonderneming Schaafsma. Wat voor weer het ook is, altijd uw specialist voor bouwmaterialen, verbouw, bestratingen en nog veel meer. Aan de Kooilone in Wouterswoude. RTV NOF Waarberjocht.
6: Vandaag begint regionaal grijs met nevel en mist, waarna de zon op veel plaatsen snel zal schijnen. In het zuiden ontstaat bewolking met kans op bui en lokaal onweer. Elders volgt later mogelijk ook een buitje en het wordt zo'n 24 graden.
7: De Omroep. Verstijt waat en wan.
0: RTV NOF.

0: Het Raadsel van de Wadden is een gezellig restaurant wat gelegen is op de jachthaven in Oost-Maarhorn.
1: Het Raadsel van de Wadden? Nou, dat kennen wij. Ga dan vis uw dokken hier. Komen wij geregeld voor die heerlijke warme appeltaart. En ook wel voor de kibbeling met huisgemaakte saus. Must wel de goede afslag nemen. In Oost-Maarhorn, over de dijk, eerste afslag links.
2: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
3: Wij van Speksevers Dokkum bieden betaalbare en professionele oogzorg voor iedereen.
4: En dat maken ze waar. Het viel mij op dat ik niet alles meer scherp zag. Daarom heb ik mijn ogen laten meten bij de gediplomeerde opticiens van Speksevers. Ik kreeg een helder advies over bril of lenzen. Nu heb ik elke nieuwe dag een scherpe blik voor een scherpe prijs.
3: Weten hoe het met uw ogen is? Bij Speksevers Dokkum aan de Grote Breedstraat zien we u graag voor een gratis oogtest.
0: Het Raadsel van de Wadden, versgebakken vis met huisgemaakte sauzen, prachtig uitzicht op het Lauwersmeer of een lekker wijntje onder de druivenrank.
2: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
5: Max Voordeel in het winkelcentrum in Den Bosch. Van kruiden tot gereedschap.
6: En van speelgoed tot feestartikelen.
5: 6 dagen in de week open en parkeren voor de deur. Zoek je betaalbare huishoudelijke spullen.
6: Max Voordeel in Den Bosch.
7: Taxi Waaksma. Al bijna 50 jaar een begrip in Noordoost-Friesland waar het gaat om personenvervoer. Maar wist u dat u ook voor het huren van een busje aan het juiste adres bent op de Koten in Coostertille? Kijk snel op www.waaksma.nl voor de aantrekkelijke tarieven. Dus met of zonder chauffeur, bij Waaksma vindt u altijd een passende en betaalbare vervoersoplossing.
5: Alles voor in en bij het zwembad.
6: Max Voordeel in dat bad.
8: Mij Doeken Camerabewaking, het oerzicht horen in en rondom jouw bedrijf. Oeral wij. Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
9: Peppe, mag ik ook bij Peppe op de stoel?
10: Baarsma Zitcomfort. Voor een noffelijke relaxfauteuil.
9: Baarsmazitcomfort.nl.
11: Bij u is in Den Bosch, kies bij fitnesscentrum Way of Life vanaf 24,50 per maand sporten. Kom zo'n dagen per week los. Wil je extra starten met 50% korting? Ga naar fitnesswayoflife.nl/radio. Fitness Way of Life, waar sporten en gezelligheid samenkomt. Kom gerust los voor een gratis proefles.
12: Nou verhaal je, ben je er klaar voor?
13: Ik vind het zo spannend.
14: En hij is turbo, hè?
13: Ik is toch turbo, hè? Net?
12: Nou even serieus. Allie

0: in wat is wat.
1: WOQS.nl, de specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op Olve Oeren.
2: RTV NOF, mijn Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
3: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Het AZC in Uithuizen blijft een jaar langer open dan de afgesproken sluitingsdatum van 1 september... omdat het COA geen andere opvang heeft voor de 250 bewoners. De gemeente overweegt nu juridische stappen. COA-bestuurder Jurie Kapteins wijt het tekort aan opvangplekken aan gemeenten die onvoldoende bijdragen. Twee medewerkers van de luchthaven van Frankfurt zijn overleden aan malaria tropica, de gevaarlijkste vorm van deze ziekte. In totaal raakten 6 mannelijke luchthavenmedewerkers besmet via mug uit een malaria-gebied die per vliegtuig binnenkwam. De overige 4 besmette personen herstelden succesvol na behandeling. Het risico voor de Frankfurters is verwaarloosbaar. Werknemers van metaalbedrijven, bouwbedrijven en woningbouwcorporaties staken van vrijdag 4 tot en met vrijdag 11 september. Tegen de bezuiniging op sociale zekerheid. Volgens vakbond FNV leggen duizenden metaalwerkers, installateurs, automonteurs, bouwvakkers, meubelmakers en corporatiemedewerkers het werk neer. Ze verzetten zich tegen de plannen van D66, VVD, CDA om te bezuinigen op WW en arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. Mona Keijzer werkt aan een sociaal-conservatieve beweging genaamd Project 2029. Zo bevestigt ze in een interview met de Telegraaf. Ze noemt het nog geen politieke partij omdat die stap veel geld vereist. Keijzer zoekt daarom leden en donateurs en wil deskundigen verbinden aan de organisatie. Zo op deel te nemen aan de provinciale statenverkiezing in maart. En dan tot slot het weer. Vandaag begint regionaal grijs met nevel en mist, waarna de zon op veel plaatsen snel zal schijnen. In het zuiden ontstaat bewolking met kans op bui en lokaal onweer. Elders volgt later mogelijk ook een buitje en het wordt zo'n 24 graden. En tot zover het nieuws.
4: Het beste restaurant van Nederland, dat vind je in Sruisterveen. Het Stee, Fjaar Eaters en Drinkers. Restaurant van het jaar 2026. Geniet van heerlijke gerechten, pure smaken en een prachtig terras. Kom langs en ervaar het zelf. Het Stee, Fjaar Eaters en Drinkers in Sruisterveen. Daar wil je zijn.
5: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden.
6: Wij onderhouden
7: en verkopen
6: alle merken en zijn specialist in Ford en Opel.
5: Ervaren en betrouwbaar. Bij alle reparaties krijgt u eerst een prijsopgave. Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Ford, Opel, alle merken.
8: Toe aan een compleet nieuwe look. Laat zien dat je durft. Shop online op zakenstore.nl of kom naar een van de zakenstores in Friesland en laat je inspireren door talloze modeideeën van de goede merken. Elke week de nieuwste fashion items, zodat je er altijd trendy bij loopt. See you at Zakenstore. Fashion, shoes and more. For men, women and kids.
5: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Onderhoud en verkoop van alle merken. Specialist
7: in Ford
6: en Opel.
9: Let him gain, friezen, friezen, let him gain.
10: Kettingzagen, bledblazers, houtkleurers, alles hebben ze hier te steen. Op Accu's Benzine, ik ben Gerben en ik lid me hier.
11: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
10: En als het stikken gaat, hellen ze het op en maaien ze het.
11: tdnoord.nl
12: NofPC, NofPC. Een nieuwe PC of laptop kopen zonder gedoe? Laat je volledig ontzorgen door NofPC. Dankzij de zeldzame service aan huis ben je verzekerd van uitstekend werkende systemen. NofPC, het adres in Noordoost-Friesland. NofPC, NofPC, daar kun je wat mee.
13: NOFPC.nl.
10: TD Noord verkeert het ek nog fourage, keusmest en alles waarom het hier.
11: TD Noord uit Jesternaitjerk.
14: Hast die door nog net vervangen? We hadden het er al maanden hoor.
15: Rustig maar, Boukje. Ik woon net samen wat keerpje.
14: Ja, ik wil wel wat moois. Iets dat heel nal van nou is en echt bij het hoes past.
15: Dat begreep ik. Dan moeten we bij Tjipke Dam van WOQS.nl wezen. Die maakt het hoorn makken, stiel en dwarn. Hij regelt alles.
2: WOQS.nl.
16: Hey Tjerk, niet te veel bestellen, hè? Ze leveren iedere dag.
17: Oh, ja, want IJzerhandel Raasma is het magazijn voor bouwend Noord-Nederland. Van pur tot aan bakje pleur en alles daartussenin.
18: Yo, Freerk. Maar, bestellen kan tot...
17: 's ochtends 7 uur en dezelfde dag gratis bezorgd. Dat is nou de echte ijzersterke service sinds 1836. Van Raadsma.
0: Ben je op zoek naar een stijlvolle stiel door in moderne kleuren zoals broens, maat zwart en taupe? Dat kan. Be well done quality steel.
7: WOQS.nl.
13: Wat een mooie keuken. En wat een bijkeukenkast.
18: Ja, echt maatwerk.
19: SG Maatwerk Keukens en Kasten uit Westergeest. We creëren samen met u de perfecte keuken. Maar we zijn er ook voor een bijkeukenkast op maat of een industriële stalen deur.
20: SGmaatwerk.nl.
21: De pannenkoektrein.
22: Stap in op het leukste station van Friesland en maak de pannenkoekreis van je leven. Pannenkoeken voor een kleine machinist of zelf raceren met zoete of hartige pannenkoeken. Eenmaal op stoom kun je met onze specialiteiten de wereld rond. Na afloop nog even stoom afblazen met een heerlijk dessert.
21: Interesse? Depannenkoektrein.nl.
20: SGmaatwerk.nl. Uit Westergeest.
19: Keukens en kasten op maat.
23: Met de caravan op pad? Maar wat is waar? De auto die de meeste kilo's kan trekken, is de beste caravantrekker. Niet waar. Een dikke motor staat garant voor de beste prestaties. Ook niet waar. Hybride auto's zijn niet geschikt als caravantrekker. Niet waar. ABD heeft volgens de ANWB prijswinnende caravantrekkers. En laat dat nou waar zijn. Kijk voor de uitleg snel op abd.nl.

0: RTV NOF Streeknijs.
1: Goeiedag, ik ben Esther Bethlehem en dit is een oersjoch van het Streeknijs van RTV NOF.
2: De hand nu te mouwen en de spierballen even sjen litten. Dat wie de opdracht van de band van de Oranje Nassau-skwallen in Koortse Tillen. Want een heel klasse lokaal vol mij oud skwalmeubilair maast leeg. De skwallen had nije tafels en stwollen kregen en skonk de oude spullen onder Friese rijders. De helporganisatie brengt het meubilair naar Oekraïne dat het werk goed broekt worden kan. Zo vertelt Erik Zijlstra van de Friese rijders.
3: Het is hartstikke mooi dat dit spul bij een bestemming krijgt. Maar Sjerre, het wordt daar ook een kapot maken. Dus wie mag die meesten helpen? Het is ook een soort naastenliefde waar je van de oren oer haalt. Oors komt het hier in de vernietiging misschien wel. Hè?
4: Dan kunnen we ook de kinderen van de Oekraïne helpen. Omdat ze heel veel oorlog hebben. Want dan hebben ze ook hele leuke spullen, dan kunnen ze ook heel goed werken.
2: De skwalmeubels worden eerst naar een depot gebracht en daarna begint ze onder lange reis naar Odessa en Kiev in Oekraïne.
3: Maar het GTR, ik ben een organisatie en die verdeelt het daar in Oekraïne. Dus dat wordt wel in overleg gebeurd dat al een keer.
2: Else Dij leidt een varske ballenkleer voor de leerling van OBS Nienke van Hichtum in Dokkum. Een aantal mem van Ben op de skwallen zet haar in om de leerling een zoene lunch aan te bieden. Een van die mem is Wilma. Ze is hier 3 dagen in de week kleer om de lunch van de Ben te verzwagen.
5: 3 broodjes met kip? Ja, helemaal goed.
6: Sommige mensen die haar tussen misschien net volle wat je, ja, dat ze net volle ballen haar of wat dan ook. En ja, dus dan is het gewoon heel belangrijk dat ze die kunnen krijgen. En wat ze hier kunnen krijgen, steeds maar, het is al je gezond. En het is echt een stukje van dat ze beter kunnen leren daarop.
2: De lunch valt goed in de smaak, want ze hebben de leerling elk haar een eigen favoriete recept.
7: Stukje ballen met kipfilet en cheese.
8: Ballen met leverpastei.
9: Kipfilet met boter.
2: Naast de lunch kennen de Ben ek moois eten fruit en grien te krijgen op skwallen. Het is een goeie simmer van zwembad de Zoon Dwarpen in Gietsjerk. Het Iepen Loftzwembad had dit seizoen een record helle. Waasje waar Thea Hiddema in het sintje zet als de 40.000ste bezieker van het seizoen. Nog neerjedder kwam er saffele meesken naar het zwembad en het mooie simmerwaag had hij flink ombiedroegen. Het record aantal bezoekers valt ook nog eens op een bijzonder moment, want de Zoon Dwarpen bestiert dit hier 50 jaar. Ontzaf hier het Streeknijs. Wils meer weten? Download dan de RTV NOF app of zoek op www.rtvnof.nl. En haast een nice tip voor uw redactie? WhatsApp dan 0411-4412-02.
0: Vademierskip, RTV NOF.

have we got nothing.

0: Het Raadsel van de Wadden is een gezellig restaurant wat gelegen is op de jachthaven in Oost-Maarhorn.
1: Het Raadsel van de Wadden? Nou, dat kennen wij. Ga daar vis uw dokken hier. Komen wij geregeld voor die heerlijke warme appeltaart. En ook wel voor de kibbeling met huisgemaakte saus. Must wel de goeie afslag nemen. In Oost-Maarhorn, over de dijk, eerste afslag links.
2: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.

0: Ideco Wonen Westergeest, al meer dan 30 jaar uw woonspecialist. Ideco Wonen Westergeest, daar moet je zijn geweest. Kijk op www.idecowonen.nl.
1: Het raadsel van de Wadden, versgebakken vis met huisgemaakte sauzen, prachtig uitzicht op het Lauwersmeer of een lekker wijntje onder de druivenrank.
2: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
3: Taxi Waaksma, al bijna 50 jaar een begrip in Noordoost-Friesland waar het gaat om personenvervoer. Maar wist u dat u ook voor het huren van een busje aan het juiste adres bent op de Koten in Coostertille? Kijk snel op www.waaksma.nl voor de aantrekkelijke tarieven. Dus met of zonder chauffeur, bij Waaksma vindt u altijd een passende en betaalbare vervoersoplossing.
4: Akkermans Verf en Advies in Dokkum. Kwaliteitsverf en professioneel advies.
5: Zo, dat ziet er gaaf uit.
4: Wij zijn dealer van Sikkens, Sigma, Wijzonol, Koopmans en verkooppunt van Epifanus. Mengen in elke kleur is mogelijk.
6: U vindt ons aan de Hendelweg 3C in Dokkum.
4: Of bezoek onze website akkermansverfenadvies.nl.
7: Flexibele telefonie, efficiënt communiceren en werkje. Oeral.
8: Een telefoon met knelsnoer. Ja, die gaan werken.
7: Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
9: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert RP Keukens en Sanitair uit Dokkum alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
10: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
11: Bij u is in Den Voort, kies bij fitnesscentrum Way of Life vanaf 24,50 per maand sporten. Kom zo'n dagen per week los. Wil je extra met 50% korting? Ga naar fitnesswayoflife.nl/radio. Fitness Way of Life, waar sporten en gezelligheid samenkomt. Kom gerust los voor een gratis proefles.
12: WOQS.nl, de specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op tolve oeren.
13: RTV NOF, mijn Noord Nijs, Bin en Boetelaar.
14: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De 89-jarige Noorse koning Harald ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. Zijn toestand is nu zeer ernstig, waardoor familieleden hun verplichtingen afzegden om bij hem te zijn. Aanwezig zijn onder meer zijn vrouw Sonja, zus Astrid en zoon Hakon met vrouw Mette Marit. Harald werd 10 dagen geleden opgenomen wegens bloedarmoede, gevolgd door vochtophoping en een bacteriële bloedinfectie. EasyJet riskeert dwangsommen tot €50.000 omdat de maatschappij op Schiphol opnieuw ongeoorloofd de vervuilende hulpmotor gebruikte. De inspectie Leefomgeving en Transport waarschuwde de luchtvaartmaatschappij daar in december al voor. Per overtreding bedraagt de boete €2.500, terwijl schonere alternatieven wel beschikbaar waren. Het AZC in Uithuizen blijft 1 jaar langer open dan de afgesproken sluitingsdatum van 1 september... omdat het COA geen andere opvang heeft voor de 250 bewoners. De gemeente overweegt nu juridische stappen. COA-bestuurder Juri Kaptein zwijt het tekort aan opvangplekken aan gemeenten die onvoldoende bijdragen. 2 medewerkers van de luchthaven van Frankfurt zijn overleden aan malaria tropica, de gevaarlijkste vorm van deze ziekte. In totaal raakten 6 mannelijke luchthavenmedewerkers besmet via mug uit het malaria-gebied die per vliegtuig binnenkwam. De overige 4 besmette personen herstelden succesvol na behandeling. Het risico voor de Frankfurters is verwaarloosbaar. En dan het weer. Vanmiddag verdwijnen de laatste buien in het noorden en wordt het overal droog. Naast hoge bewolking schijnt ook de zon flink. De zwakke tot matige wind draait naar het zuiden. Het wordt zomers warm met temperaturen van 27 tot 30 graden. En tot zover het nieuws.
15: Jan Cooks for You, met Jan zelf.
16: Van luxe hapjes tot uitgebreide buffetten en van houtgestookte barbecues tot verrassende desserts.
15: Wij zorgen voor de perfecte ervaring op locatie. Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
17: Toe aan een compleet nieuwe look. Laat zien dat je durft. Shop online op zakenstore.nl of kom naar een van de zakenstores in Friesland en laat je inspireren door talloze mode-ideeën van de goede merken. Elke week de nieuwste fashion items, zodat je er altijd trendy bij loopt. See you at Zakenstore. Fashion, shoes and more. For men, women and kids.
15: Cooking because we love it. Jan Cooks for You. Dat is catering.
18: Let him gain, friezen, friezen, let him gain.
19: Kettingzagen, bledblazers, houtkleurs, alles hebben ze hier te steken. Op Accu's Benzine, ik ben Gerben en ik lid me hier.
2: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
19: En als het stikken git, hellen ze het op en maaien ze het.
2: tdnoord.nl NOF-PC,
16: NOF-PC. Een nieuwe PC of laptop kopen zonder gedoe? Laat je volledig ontzorgen door NOF-PC. Dankzij de zeldzame service aan huis ben je verzekerd van uitstekend werkende systemen. NOF-PC, het adres in Noordoost-Friesland. NOF-PC, NOF-PC, daar kun je wat mee. NOFPC.nl.
19: TD Noord verkeert het ek nog fourage, keusmest en alles waarom het hier.
2: TD Noord, uit Jesternaidscherk.
20: Ik ben Peter Boersma, junior garagechecker.
21: Dat wie toen, nou mij ikzelf rieden. Even zien op autobedrijfboersma.nl. Na je auto's, bedroosauto's, crazy young occasions en ek nog Bosch car service. Even zien wat oren klanten zezen, die jouwe Boersma een joggen. En de prijs? Best genoeg. Maar ik krijg toch wel wat kwatting aan het huid. Autobedrijf Boersma, voorwijsantje in Waterswald.
22: Peppe, maak ik ek bij Peppe op de stoel?
23: Baarsma Zitcomfort, voor een noffelijke relaxhotel.
22: Baarsmazitcomfort.nl.
21: Ik benijd waarom autobedrijf Boersma van zijn klanten een jochen krijgt? Kom del in Waterswald of zoek op autobedrijfboersma.nl.
24: Financieel advies voor bedrijven en particulieren. Bij Rentmeester Financieel Advies bent u in goede handen. Persoonlijk, deskundig en altijd dichtbij. Onafhankelijk hypotheekadvies op maat via alle banken en verzekeringen. En al sinds 2005 uw betrouwbare partner in de regio. Benieuwd naar uw financiële risico's? Ontdek het bij Rentmeester Financieel Advies. Bezoek ons pand achter het winkelcentrum in Damwoord. Of ga naar verantwoordadvies.nl. Weet wat uw risico is. Rentmeester Financieel Advies. Damwoord.

0: RTV NOF Streeknijs.
1: Goeiedag, ik ben Esther Bethlehem en dit is een oersjog van het Streeknijs van RTV NOF.
2: De hand nu te mouwen en de spierballen even sjen litten. Dat wie de opdracht van de band van de Oranje Nassau Squallen in Koortse Tillen. Want een heel klas lokaal vol mij oud squalmeubilair maast leeg. De squallen had nije tafels en stwolm kregen en skonk de oude spullen om Friese rijders. De helporganisatie brengt het meubilair naar Oekraïne dat het werk goed broekt worden ken. Zo vertelt Erik Zijlstra van de Friese rijders.
3: Het is hartstikke mooi dat dit spul bij een bestemming krijgt. Maar sjerre. Het wordt daar ook kapot maken, dus wie moet die mensen helpen? Het is ook een soort naastenliefde, waar je van de oren oerthaagt. Ons komt het hier in, hoe neem je dat? In de vernietiging misschien wel. Hè?
4: Dan kunnen we ook de kinderen van de Oekraïne helpen, omdat ze heel veel oorlog hebben. Want dan hebben ze ook heel veel leuke spullen, dan kunnen ze ook heel goed werken.
2: De squalmeubels worden eerst naar een depot gebracht en daarna begint ze onder lange reis naar Odessa en Kiev in Oekraïne.
3: Maar het GTR, ik ben een organisatie en die verdeelt het weer in Oekraïne. Dus dat wordt wel in overleg gebeurd dat al een keer.
2: Else Dij leidt een varske ballenkleer voor de leerling van OBS Nienke van Hichtum in Dokkum. Een aantal mem van Ben op de squallen zet haar in om de leerling een zoene lunch om te bieden. Een van die mem is Wilma. Ze is hier 3 dagen in de week kleer om de lunch van de Ben te verzwagen.
5: 3 broodjes met kip?
6: Ja.
5: Ja, helemaal goed.
7: Sommige mensen zien haar tussen misschien net volle wat je, ja, dat ze net volle ballen haar of wat dan ook. En ja, dus dan is het gewoon heel belangrijk dat ze die kunnen krijgen. En wat ze hier kunnen krijgen, steeds maar, het is al je gezond. En het is ook een stukje van dat ze beter kunnen leren daarop.
2: De lunch valt goed in de smaak, want ze hebben de leerling elk haar een eigen favoriete recept.
8: Stukje ballen met kipfilet en sjes.
9: Ballen met leverpastei.
10: Kipfilet met boter.
2: Naast de lunch kennen de bijen ook moois eten fruit en green te krijgen op squallen. Het is een goeie simmer van zwembad de Zoandwarpen in Gietsjerk. Het Iepen Loftzwembad had dit seizoen een record hellen. Waar je waar Thea Hiddema in het zintje zet als de 40.000ste bezieker van het seizoen. Nog neerjedder kwam er saffele meesken naar het zwembad en het mooie simmerwaag had hij flink om bijdroegen. Het record aantal bezoekers valt ook nog eens op een bijzonder moment, want de Zoandwarpen bestiert dit hier 50 jaar. Ontzaf hier het Streeknijs. Wil je meer weten? Download dan de RTV NOF app of zoek op www.rtvnof.nl. En haast een nice tip voor uw redactie? WhatsApp dan 0411-4412-02.
0: Handelsonderneming Schaafsma. Wat voor weer het ook is, altijd uw specialist voor bouwmaterialen, verbouw, bestratingen en nog veel meer. Aan de Kooilone in Wouterswoude. RTV NOF Waarberjocht.
11: Vanmiddag zijn er perioden met zon. In het midden en noorden is er een kans op een regen- of onweersbui. De temperatuur ligt tussen de 25 graden aan de kust en 30 plaatselijk in het oosten. Later vanavond een toenemende kans op enkele regen- en fikse onweersbuien.
0: RTV NOF.

Goeie, ik ben Emel. Ik ben van het muziek maken en van het beunen. En al mijn spullen heb ik opgeslagen in een zeecontainer van Fortibox.nl. Snel geleverd, veilig en betaalbaar. Mijn buurman had er een gekocht.

0: Ideco Wonen Westergeest, al meer dan 30 jaar uw woonspecialist. Ideco Wonen Westergeest, daar moet je zijn geweest. Kijk op www.idecowonen.nl.
1: Hé, wat een fietstocht. Ik heb echt zin in iets lekkers.
2: Dan is misschien tijd voor een pitstop, pleertstop bedoel ik, bij de Pleert in Burgum. Voor een lekkere lunch of diner op een fiets. Wees op zoek naar een mooi plakje om lekker te eten in de buurt van Burgum. Kom dan gezellig naar de Pleert. www.depleert.nl.
3: Hast die door nog net verval? We hadden het er al maanden hoor.
4: Rustig maar, Boukje. Ik woon net samen wat keerpje.
3: Ja, ik wil wel wat moois. Iets dat heel nal van nou is en echt bij het hoes past.
4: Dat begreep ik. Dan moeten we bij Tjipke Dam van WOQS.nl wezen. Die maakt het hoorn makken, stiel en dwarn. Hij regelt alles.
5: WOQS.nl.
6: Hallo, ik ben Kees Hiemstra van de Friese Motorfiets.
7: De Friese Motorfiets!
6: Zoekt u een nieuwe motor of heeft uw motorfiets onderhoud nodig? Dan zit je bij ons goed. Onze handelsmerken zijn korte lijnen en duidelijke communicatie. Geen plek in de winter? Wij hebben ook winterstalling.
8: Kom eens langs aan de Conradie Veenlandstraat 102 in Damwoord. Of kijk op defriesemotorfiets.nl.
9: Binnen je op zoek naar een stijlvolle stielen door in moderne kleuren, zoals broens, maat zwart en taupe? Dat kan. Be well done quality steel.
5: WOQS.nl.
10: Wat een mooie keuken. En wat een bijkeukenkast.
11: Ja, echt maatwerk.
12: SG Maatwerk Keukens en Kasten uit Westergeest. We creëren samen met u de perfecte keuken. Maar we zijn er ook voor een bijkeukenkast op maat of een industriële stalen deur.
13: SGmaatwerk.nl.
14: Goed voorbereid naar het motorseizoen? Kijk voor onderhoud op defriesemotorfiets.nl.
6: Wij hebben haal- en brengservice.
13: SGmaatwerk.nl. Uit Westergeest.
12: Keukens en kasten op maat.
15: Hey Tjerk, niet te veel bestellen, hè? Ze leveren iedere dag.
16: Oh, ja. Want IJzerhandel Raadsma is het magazijn voor bouwend Noord-Nederland. Van pur tot aan bakje pleur en alles daartussenin.
17: Yo, Freerk. Maar, bestellen kan tot...
16: 'Sochtends 7 uur en dezelfde dag gratis bezorgd. Dat is nou de echte ijzersterke service sinds 1836. Van Raadsma.
18: Max Voordeel in het winkelcentrum in Damwoord. Van kruiden tot gereedschap.
19: En van speelgoed tot feestartikelen.
18: 6 dagen in de week open en parkeren voor de deur. Zoek je betaalbare huishoudelijke spullen.
19: Max Voordeel in Damwoord.
20: De pannenkoektrein.
21: Stap in op het leukste station van Friesland. En maak de pannenkoekreis van je leven. Pannenkoeken voor een kleine machinist. Of zelf raceren met zoete of hartige pannenkoeken. Eenmaal op stoom kun je met onze specialiteiten de wereld rond. Na afloop nog even stoom afblazen met een heerlijk dessert.
20: Interesse? depannenkoektrein.nl.
18: Alles voor in en bij het zwembad.
19: Max Voordeel in dat bad.
18: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op in je oren.
22: RTV NOF. Mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
23: Dit is het nieuws. Ik ben Marcel van Meer. De 89-jarige Noorse koning Harald ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. Zijn toestand is zeer ernstig, waardoor familieleden hun verplichtingen afzegden om bij hem te zijn. Aanwezig zijn onder andere zijn vrouw Sonja, zuster Astrid en zoon Hakon, met zijn vrouw Mette Marit. Harald werd 10 dagen geleden opgenomen wegens bloedarmoede. Khalid Sheikh Mohammed, het vermoedelijke brein achter de aanslagen van 11 september 2001, verschijnt in juni 2028 voor een militaire rechtbank. Hij zit sinds 2006 vast. 3 medeverdachten staan eveneens terecht. Bij de aanslagen kwamen bijna 3000 mensen om het leven. Het AZC in Uithuizen blijft een jaar langer open dan de afgesproken sluitingsdatum van 1 september. Omdat het COA geen andere opvang heeft voor de 250 bewoners. De gemeente overweegt juridische stappen. COA-bestuurder Jurie Kapteins wijt het tekort aan opvangplekken aan gemeenten die onvoldoende bijdragen. Na de plotselinge overstromingen in Nepal van gisteren zijn 2 Nederlandse toeristen vermist. Dat meldt het toerismebureau van Nepal. In totaal zijn door de overstromingen 644 toeristen vermist, waaronder dus 2 Nederlanders. Het is onduidelijk wat er met hen is gebeurd. En dan het weer. Vanmiddag zijn er perioden met zon. In het midden en noorden is er een kans op een regen- of onweersbui. De temperatuur ligt tussen de 25 graden aan de kust en 30 plaatselijk in het oosten. Later vanavond een toenemende kans op enkele regen- en fikse onweersbuien. En tot zover het nieuws.
0: Let jim gaan, vriezen, vriezen, let jim gaan. Kettingzagen, bledblazers, houtkleurs, alles hebben ze hier te steken. Op Accu's benzine, ik ben Gurbe en ik let me gaan.
1: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
0: En als het stikken gaat, hellen ze het op en maaien ze het.
1: tdnoord.nl.
2: Voetballen, Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
0: TD Noord verkeert het ek nog fourage, keusmest en alles waarom het hier.
1: TD Noord, uit Jesternaidjerk.
3: Taxi Waaksma. Al bijna 50 jaar een begrip in Noordoost-Friesland waar het gaat om personenvervoer. Maar wist u dat u ook voor het huren van een busje aan het juiste adres bent op de Koten in Coostertille? Kijk snel op www.waaksma.nl voor de aantrekkelijke tarieven. Dus met of zonder chauffeur, bij Waaksma vindt u altijd een passende en betaalbare vervoersoplossing.
24: Mijn toeke camerabewaking, het oerzicht horen in en rondom jouw bedrijf. Oeral wij. Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
25: Nou, sugar is meesken. Lekker eten. In een keuken van Marinus Keukens. Daar is het lekker in.
26: Marinus Keukens?
25: Een topkeuken van Marinus Keukens. Sterke merken en ze regelen je daar alles voor die. Zoek maar eens een keer op marinuskeukens.nl.
27: Zaken goed bijhouden, archieven vertrouwd vernietigen. Al haar strijdig hier, product.frl, Drachten. Binnen 24 uur alle gevoelige informatie voor goed wij.
28: Dromeesje maar in beheining.
29: Maar gewoon CA Plus, een certificering.
27: Digitaal en papier van bedrijf, de zwarg en particulier. Vertrouw op product.frl, Drachten.
25: Marinus Keukens in Burgen, een zaak van vertrouwen. Zoek maar op marinuskeukens.nl.
30: De salderingsregeling stopt in 2027. Bent u er klaar voor? Met een slimme thuisbatterij of laadpaal haalt u meer uit uw eigen zonnestroom. Bij BVR Techniek kijken we naar uw situatie en adviseren we een oplossing die echt bij u past. Maak vandaag nog een vrijblijvende afspraak via bvrtechniek.nl.
31: Financieel advies voor bedrijven en particulieren. Bij Rentmeester Financieel Advies bent u in goede handen. Persoonlijk, deskundig en altijd dichtbij. Onafhankelijk hypotheekadvies op maat via alle banken en verzekeringen. En al sinds 2005 uw betrouwbare partner in de regio. Benieuwd naar uw financiële risico's? Ontdek het bij Rentmeester Financieel Advies. Bezoek ons pand achter het winkelcentrum in Damwâld. Of ga naar verantwoordadvies.nl. Weet wat uw risico is. Rentmeester Financieel Advies. Damwâld.

0: RTV NOF, het Nijs in het kwart.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws. De 89-jarige Noorse koning Harald ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. Zijn toestand is zeer ernstig, waardoor familieleden hun verplichtingen afzegden om bij hem te zijn. Khalid Sheikh Mohammed, het vermoedelijke brein achter de aanslagen van 11 september 2001, verschijnt in juni 2028 voor een militaire rechtbank. Hij zit sinds 2006 vast. Het AZC in Uithuizen blijft een jaar langer open dan de afgesproken sluitingsdatum van 1 september. Omdat het COA geen andere opvang heeft voor de 250 bewoners. De gemeente overweegt juridische stappen. En dan het weer. Vanmiddag zijn er perioden met zon. In het midden en noorden is er een kans op een regen- of onweersbui. De temperatuur ligt tussen de 25 graden aan de kust en 30 plaatselijk in het oosten. Later vanavond een toenemende kans op enkele regen- en fikse onweersbuien. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
0: Van het actuele Nijs uit Noordoost-Friesland, download de RTV NOF app. Of joch op rtvnof.nl.

0: tijd voor nieuwe meubels? Slaag gegarandeerd bij de Friese meubeljongens in Berlicum, Burgum en nu ook in Leeuwarden met een gloednieuwe outlet. Ruim assortiment, veel direct uit voorraad en voor elk budget. Kom snel langs of kijk op defriesemeubeljongens.nl.
1: Vakgarage van der Horst. Bedrijfswagens, personenauto's, occasions en nieuwe voertuigen. Wij verkopen en onderhouden alle merken en zijn specialist in Ford
2: en Opel.
3: Financieren en diverse leasevormen zijn mogelijk.
1: Ervaren en betrouwbaar. Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Ford, Opel, alle merken.
4: PC of laptop kopen zonder gedoe? Laat je volledig ontzorgen door NOF-PC. Dankzij de zeldzame service aan huis ben je verzekerd van uitstekend werkende systemen. NOF-PC, het adres in Noordoost-Friesland.
5: NOF-PC, NOF-PC, daar kun je wat mee.
4: NOFPC.nl.
1: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Onderhoud en verkoop van alle merken. Specialist
2: in Ford en Opel.
6: Akkermans Verf en Advies in Dokkum. Kwaliteitsverf en professioneel advies.
7: Zo, dat ziet er gaaf uit.
6: Wij zijn dealer van Sikkens, Sigma, Wijzonol, Koopmans en verkooppunt van Epifanus. Mengen in elke kleur is mogelijk.
8: U vindt ons aan de Hendelweg 3C in Dokkum.
6: Of bezoek onze website akkermansverfenadvies.nl.
9: Hé, hey Tjerk, niet te veel bestellen, hè? Ze leveren iedere dag.
10: Oh, ja, want IJzerhandel Raasma is het magazijn voor bouwend Noord-Nederland. Van pur tot aan bakje pleur en alles daartussenin.
11: Yo, Freerk. Maar, bestel kan tot...
10: 's ochtends 7 uur en dezelfde dag gratis bezorgd. Dat is nou de echte ijzersterke service sinds 1836 van Raasma.
12: Stap in op het leukste station van Friesland en maak de pannenkoekreis van je leven. Pannenkoeken voor een kleine machinist of zelf raceren met zoete of hartige pannenkoeken. Eenmaal op stoom kun je met onze specialiteiten de wereld rond. Na afloop nog even stoom afblazen met een heerlijk dessert.
13: Interesse? Depannenkoektrein.nl.
14: Wat een mooie keuken! En wat een bijkeukenkast!
15: Ja, echt maatwerk!
16: SG Maatwerk Keukens en Kasten uit Westergeest. We creëren samen met u de perfecte keuken. Maar we zijn er ook voor een bijkeukenkast op maat of een industriële stalen deur.
17: SGmaatwerk.nl.
18: Bakken? Zullen we even op een stoel?
19: Baasma Zitcomfort. Voor een noffelijke relaxpartij.
18: Baasmazitcomfort.nl.
17: SGmaatwerk.nl. Uit Westergeest.
16: Keukens en kasten op maat.
8: Hey, daar hebben we Minko.
7: Helft ook dat, die bouwmaterialen. Echt al waai.
13: Met Minko Bouwmaterialen bouwt u efficiënter, sneller, slimmer en gemakkelijker. Breed assortiment, vakkundig advies en scherpe prijzen.
4: Minko Bouwmaterialen, Marconistraat 3 in Buitenpost.
5: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op twa oeren.
9: RTV NOF. Mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
14: Dit is het nieuws. Ik ben Marcel van Meer. Veiligheidsdiensten AIVD en MIVD voeren verbeteringen door in de manier waarop ze omgaan met grote onderscheppingen van data. Dat belooft het kabinet. De ministers Dylan Jezilkes van Defensie en Pieter Heerma van Binnenlandse Zaken hebben in een Kamerbrief gereageerd op een kritisch advies van de toezichthouder. De 89-jarige Noorse koning Harald ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. Zijn toestand is zeer ernstig, waardoor familieleden hun verplichtingen afzegden om bij hem te zijn. Aanwezig zijn onder andere zijn vrouw Sonja, zuster Astrid en zoon Hakon, met zijn vrouw Mette Marit. Harald werd 10 dagen geleden opgenomen wegens bloedarmoede. Khalid Sheikh Mohammed, het vermoedelijke brein achter de aanslagen van 11 september 2001, verschijnt in juni 2028 voor een militaire rechtbank. Hij zit sinds 2006 vast. 3 medeverdachten staan eveneens terecht. Bij de aanslagen kwamen bijna 3000 mensen om het leven. Het AZC in Uithuizen blijft een jaar langer open dan de afgesproken sluitingsdatum van 1 september. Omdat het COA geen andere opvang heeft voor de 250 bewoners. De gemeente overweegt juridische stappen. COA-bestuurder Juri Kapteins wijt het tekort aan opvangplekken aan gemeenten die onvoldoende bijdragen. En dan het weer. Vanmiddag zijn er perioden met zon. In het midden en noorden is er een kans op een regen- of onweersbui. De temperatuur ligt tussen de 25 graden aan de kust en 30 plaatselijk in het oosten. Later vanavond een toenemende kans op enkele regen- en fikse onweersbuien. En tot zover het nieuws.
2: Oh, 11:30.
20: Hocus pocus. Time for focus.
21: Ben jij de focus ook kwijt? Ik ben Jorrit en ik help je graag met het vinden van de juiste baan.
22: Kom langs voor een bak koffie en een goed gesprek op de Wadstraat 2 in Buitenpost. Time for focus. Met de 4 in het midden.
23: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
22: Time for Focus. Ook voor werkgevers en ZZP'ers de juiste partij. Time for Focus. Met de 4 in het midden.
24: Right here. Bij Marines Keukens in Burgum weten ze het hek. Lekker eten is een vorm van geluk. Bij Marines Keukens wordt alles van A tot Z kreeg voor die regelen. Dus...

0: Kettingzagen, bledblazers, houtkleuwers, alles hebben ze hier te steen. Op Accu's Benzine, ik ben Gurbe en ik lid me hier.
1: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
0: En als het stikken gaat, hel je ze het op en maaitje ze het.
1: tdnoord.nl.
2: Marinus Keukens in Burden, een zaak van vertrouwen. Zoek maar op marinuskeukens.nl.
0: TD Noord verkeert het ek nog fourage, keusmest en alles waarom het hier.
1: TD Noord uit Jesternaidjerk.
3: Hallo, ik ben Kees Hiemstra van de Friese Motorfiets.
4: De Friese Motorfiets!
3: Zoekt u een nieuwe motor of heeft uw motorfiets onderhoud nodig? Dan zit je bij ons goed. Onze handelsmerken zijn korte lijnen en duidelijke communicatie. Geen plek in de winter? Wij hebben ook winterstalling.
5: Kom eens langs aan de Conradie Veenlandstraat 102 in Damwoord. Of kijk op de Friese Motorfiets.nl.

0: voorbereid naar het motorseizoen? Kijk voor onderhoud op defriesemotorfiets.nl.
1: Wij hebben haal- en brengservice.
2: Herberg Voestrum.
3: Herberg Voestrum Westergeest. Voor lekker eten, drinken en slapen. Kijk op
2: herbergvoestrum.nl.

0: RTV NOF Streeknijs.
1: Goeiedag, ik ben Esther Bethlehem en dit is een oersjog van het Streeknijs van RTV NOF. Else Dij leidt een varske ballenkleer voor de leerling van OBS Nienke van Hichtum in Dokkum. Een aantal mem van Ben op de Skwallen zet haar in om de leerling een soene lunch aan te bieden. Een van die mem is Wilma. Ze is hier 3 dagen in de week kleer om de lunch van de Ben te verzwagen.
2: 2 broodjes met kip?
3: Ja.
2: Ja, helemaal goed.
4: Sommige mensen zien haar tussen hun skin net volle wat je, ja, dat ze net volle ballen haar of wat dan ook. En ja, dus dan is het gewoon heel belangrijk dat ze die kunnen krijgen. En wat ze hier kunnen krijgen, steeds maar. Het is al je gezond en het is ook een stukje van dat ze beter kunnen leren daarop.
1: De lunch valt goed in de smaak, want ze houden de leerling elk haar een eigen favoriete recept.
5: Stukje ballen met kipfilet en sjes.
6: Ballen met leverpastei.
7: Kipfilet met boter.
1: Naast de lunch kennen de Ben ook moois eten fruit en green te krijgen op Skwallen. Het is een goeie simmer van zwembad de Zoandwarpen in Gietsjerk. Het Iepenloftzwembad had dit seizoen een record hellen. Waar je waar Thea Hiddema in het zintje zet als de 40.000ste bezieker van het seizoen. Nog neerjedder kwam er saffele meesken naar het zwembad en het mooie simmerwaar had hij flink ombiedroegen. Het record aantal beziekers valt ook nog eens op een bijzonder moment, want de Zoandwarpen bestiert dit hier 50 jaar. De handen uit de mouwen en de spierballen even sjen litten, dat wie de opdracht van de Ben van de Oranje Nassau Skwallen in Koortse Tillen, want een heel klasse lokaal vol met oud skwalmeubilair maast leeg. De Skwallen had nije tafels en stwolm kregen en skonk de oude spullen onder Friese rijders. De helporganisatie brengt het meubilair naar Oekraïne dat het werk goed broekt worden ken. Zo vertelt Erik Zijlstra van de Friese Rijders.
8: Het is hartstikke mooi dat dit spul bij een bestemming krijgt. Maar Sjerre, het wordt daar al een kapot maken. Dus wie mag die meesten helpen? Het is ook een soort naastenliefde waar je van de oren oer haar. Volgens komt het hier in een vernietiging misschien wel. Hè?
9: Dan kunnen we ook de kinderen van de Oekraïne helpen. Omdat ze heel veel oorlog hebben. Want dan hebben ze ook heel veel leuke spullen. Dan kunnen ze ook heel goed werken.
1: De skwalmeubels worden eerst naar een depot gebracht en daarna begint ze onder lange reis naar Odessa en Kiev in Oekraïne.
8: Maar het GTR, ik ben een organisatie en die verdeelt op daar in Oekraïne. Dus dat wordt bol in overleg gebeurt dat al een keer.
1: Ontzaf hier het Streeknijs. Wil meer weten? Download dan de RTV NOF app of zoek op www.rtvnof.nl. En haast een nice tip voor uw redactie? WhatsApp dan 0411-4412-02.
0: Handelsonderneming Schaafsma. Wat voor weer het ook is, altijd uw specialist voor bouwmaterialen, verbouw, bestratingen en nog veel meer. Aan de Kooilone in Wouterswoude. RTV NOF Waarberjocht.
10: Vanmiddag zijn er perioden met zon. In het midden en noorden is er een kans op een regen- of onweersbui. De temperatuur ligt tussen de 25 graden aan de kust en 30 plaatselijk in het oosten. Later vanavond een toenemende kans op enkele regen- en fikse onweersbuien.
0: Vademierskip, RTV NOF.

0: wat een fietstocht. Ik ga echt zin in iets lekkers.
1: Dan is misschien tijd voor een pitstop, pleetstop bedoel ik, bij de Pleet in Burgum. Voor een lekkere lunch of diner op een fiets. Wees op zoek naar een mooi plakje om lekker te eten in de buurt van Burgum. Kom dan gezellig naar de Pleet. www.depleet.nl.
2: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden.
3: Wij onderhouden en verkopen alle merken en zijn specialist in Ford en Opel.
2: Ervaren en betrouwbaar. Bij alle reparaties krijgt u eerst een prijsopgave. Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Ford, Opel, alle merken.
4: Goeie, ik ben Emel. Ik ben van het muziekmeidje en van het beun. En al mijn spul, dat sla ik op in een zeecontainer van Fortibox.nl. Rap leveren, veilig en betaalbaar. Mijn buurman had er in gekocht. Fortibox.
2: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Onderhoud en verkoop van alle merken. Specialist
3: in Ford en Opel.
5: Hast die door nog net vervangen? We hadden het er al maanden hoor.
6: Rustig maar, Boukje. Ik woon net samen wat keepje.
5: Ja, ik wil wel wat moois. Iets dat heel nal van nou is en echt bij het hoes past.
6: Dat begreep ik. Dan moeten we bij Tjipke Dam van WOQS.nl wezen. Die maakt het hoornmakken, stiel en dwarn. Hij regelt alles.
7: WOQS.nl.
8: U wilt toch ook het beste voor uw ogen? Ja? Nou, dan moet u naar Dijkoptiek in de Westerijn. Dat is uw opticien en optometrist met echt kennis van zaken. En weet u, met een bril van Dijk ziet u niet alleen beter, maar u ziet er nog veel beter uit. Dus kom langs of maak een afspraak via dijkoptiek.nl. Welkom in de Westerijn. Hoornsien.
9: Binnen je op zoek naar een stijlvolle stiel door in moderne kleuren zoals broens, maat zwart en taupe? Dat kan. Be well done quality steel.
7: WOQS.nl.
10: Wat een mooie keuken. En wat een bijkeukenkast.
11: Ja, echt maatwerk.
12: SG Maatwerk Keukens en Kasten uit Westergeest. We creëren samen met u de perfecte keuken. Maar we zijn er ook voor een bijkeukenkast op maat of een industriële stalen deur.
13: SGmaatwerk.nl.
14: Flexibele telefonie, efficiënt communiceren en werken. Oeral.
15: Een telefoon met knopsnoer. Ja, die gaan werken.
14: Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
13: SGmaatwerk.nl. Uit Westergeest.
12: Keukens en kasten op maat.
16: De pannenkoekrein.
17: Stap in op het leukste station van Friesland. En maak de pannenkoekreis van je leven. Pannenkoeken voor een kleine machinist. Of zelf raceren met zoete of hartige pannenkoeken. Eenmaal op stoom kun je met onze specialiteiten de wereld rond. Na afloop nog even stoom afblazen met een heerlijk dessert.
16: Interesse? Depannenkoektrein.nl.
18: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar RP Keukens en Sanitair in Dokkum.
19: Met de caravan op pad? Maar wat is waar? De auto die de meeste kilo's kan trekken, is de beste caravan-trekker. Niet waar. Een dikke motor staat garant voor de beste prestaties. Ook niet waar. Hybride auto's zijn niet geschikt als caravan-trekker. Niet waar. ABD heeft volgens de ANWB prijswinnende caravan-trekkers. En laat dat nou waar zijn. Kijk voor de uitleg snel op abd.nl.
20: Hey, daar hebben we Minko.
21: Helaas toe, die bouwmaterialen. Ik al wij.
22: Met Minko Bouwmaterialen bouwt u efficiënter, sneller, slimmer en gemakkelijker. Breed assortiment, vakkundig advies en scherpe prijzen.
23: Minko Bouwmaterialen, Marconistraat 3 in Buitenpost.
24: WOQS.nl, de specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op, traaien oeren.
25: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
26: Dit is het nieuws, ik ben Marcel Vermeer. De twee verdachten van een zeer ernstige mishandeling van een nu 6-jarig meisje in Stadskanaal worden half november geplaatst in het Pieterbaancentrum voor een gedragskundige observatie. Dat bleek vandaag tijdens een eerste inleidende zitting in de strafzaak tegen de twee bij de rechtbank in Groningen. Een van de verdachten, Lisa van A., is de moeder van het kind. Het slachtoffer van de fatale steekpartij in Neede is een man van 23 uit Borculo, dat meldt de politie vandaag. Het steekincident was gisteravond in de Achterhoekse plaats. Een voorbijganger zag een bebloed persoon naar buiten komen en hoorde geschreeuw vanuit de woning. Op straat lag een telefoon en een steekwapen vol met bloed. Er is een 20-jarige verdachte aangehouden. Veiligheidsdiensten AIVD en MIVD voeren verbeteringen door in de manier waarop ze omgaan met grote onderscheppingen van data. Dat belooft het kabinet. De ministers Dylan Jezilkes van Defensie en Pieter Heerma van Binnenlandse Zaken hebben in een Kamerbrief gereageerd op een kritisch advies van de toezichthouder. De 89-jarige Noorse koning Harald ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. Zijn toestand is zeer ernstig, waardoor familieleden hun verplichtingen afzegden om bij hem te zijn. Aanwezig zijn onder andere zijn vrouw Sonja, zuster Astrid en zoon Hakon, met zijn vrouw Mette Marit. Harald werd 10 dagen geleden opgenomen wegens bloedarmoede. En dan het weer. Vanmiddag zijn er perioden met zon. In het midden en noorden is er een kans op een regen- of onweersbui. De temperatuur ligt tussen de 25 graden aan de kust en 30 plaatselijk in het oosten. Later vanavond een toenemende kans op enkele regen- en fikse onweersbuien. En tot zover het nieuws.

0: hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Herberg Voestrum Westergeest. Zaalverhuur voor bruiloft, vergadering of wat dan ook.
2: Herbergvoestrum.nl.
3: Oh, 11:30.
4: Hocus pocus. Time for focus.
5: Ben jij de focus ook kwijt? Ik ben Jorrit en ik help je graag met het vinden van de juiste baan.
6: Kom langs voor een bak koffie en een goed gesprek op de Wadstraat 2 in Buitenpost. Time for focus. Met de 4 in het midden.
7: Ik ben Peter Boersma, junior garagechecker.
8: Dat wie toen, no make zelf rieden. Even shin op autobedrijfboersma.nl. Na je auto's, bedroosauto's, crazy young occasions en ek nog Bosch car service. Even shin wat oren klanten sezen, die jouwe Boersma een joggen. En de prijs? Best genoeg. Maar ik krijg toch wel wat kwatting aan het huid. Autobedrijf Boersma, voorwijsantje in Waterswaard.
6: Time for Focus. Ook voor werkgevers en ZZP'ers de juiste partij. Time for Focus. Met de 4 in het midden.
8: Ik benijd waarom autobedrijf Boersma van zijn klanten een jochen krijgt. Kom del in Waterswaard of sjug op autobedrijfboersma.nl.
9: Nou, sjugger is meesken. Lekker eten. In een keuken van Marinus Keukens. Daar is het lekker in.
10: Marinus Keukens?
9: Een topkeuken van Marinus Keukens. Sterke merken en ze regelen je daar alles voor die. Zoek maar eens een keer op marinuskeukens.nl.
11: Peppe, Mike, ik bij Peppe op de stoel.
12: Baarsma Zitcomfort, voor een noffelijke relaxhotel.
11: Baarsmazitcomfort.nl.
9: Marinus Keukens in Burgen, een zaak van vertrouwen. Zoek maar op marinuskeukens.nl.
13: Het beste restaurant van Nederland, dat vind je in Zeruisterveen. Het Stee, via Eaters en Drinkers. Restaurant van het jaar 2026. Geniet van heerlijke gerechten, pure smaken en een prachtig terras. Kom langs en ervaar het zelf. Het Stee, via Eaters en Drinkers in Zeruisterveen. Daar wil je zijn.
14: De salderingsregeling stopt in 2027. Bent u er klaar voor? Met een slimme thuisbatterij of laadpaal haalt u meer uit uw eigen zonnestroom. Bij BVR Techniek kijken we naar uw situatie en adviseren we een oplossing die echt bij u past. Maak vandaag nog een vrijblijvende afspraak via bvrtechniek.nl.
15: Financieel advies voor bedrijven en particulieren. Bij Rentmeester Financieel Advies bent u in goede handen. Persoonlijk, deskundig en altijd dichtbij. Onafhankelijk hypotheekadvies op maat via alle banken en verzekeringen. En al sinds 2005 uw betrouwbare partner in de regio. Benieuwd naar uw financiële risico's? Ontdek het bij Rentmeester Financieel Advies. Bezoek ons pand achter het winkelcentrum in Damwâld. Of ga naar verantwoordadvies.nl. Weet wat uw risico is. Rentmeester Financieel Advies. Damwâld.

0: RTV NOF. Het Nijs in het kwart.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws. De exploitant van 3 Britse luchthavens is getroffen door een datalek, waarbij gegevens van passagiers zijn buitgemaakt. De FIOD heeft panden doorzocht van Charles Ratelband, de 46-jarige zoon van Emil Ratelband. Hij wordt verdacht van verduistering en witwassen. De 2 verdachten van een zeer ernstige mishandeling van een nu 6-jarig meisje in Stadskanaal worden half november geplaatst in het Pieterbaancentrum voor een gedragskundige observatie. Een van de verdachten, Lisa van A., is de moeder van het kind. En dan het weer. Vanmiddag zijn er perioden met zon. In het midden en noorden is er een kans op een regen- of onweersbui. De temperatuur ligt tussen de 25 graden aan de kust en 30 plaatselijk in het oosten. Later vanavond een toenemende kans op enkele regen- en fikse onweersbuien. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
0: Van het actuele Nijs uit Noordoost-Friesland, download de RTV NOF app. Of zoek op rtvnof.nl.

0: Vakgarage van der Horst. Bedrijfswagens, personenauto's, occasions en nieuwe voertuigen. Wij verkopen en onderhouden alle merken en zijn specialist in Ford
1: en Opel.
2: Financieren en diverse leasevormen zijn mogelijk.
0: Ervaren en betrouwbaar. Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Ford, Opel, alle merken.
3: Goeie, ik ben Emel. Ik ben van het muziek maken en van het beunen. En al mijn spullen heb ik opgeslagen in een zeecontainer van Fortibox.nl. Snel geleverd, veilig en betaalbaar. Mijn buurman heeft er een gekocht. Fortibox.
0: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Onderhoud en verkoop van alle merken. Specialist
2: in Ford
1: en Opel.
4: Jan Cooks for You, met Jan zelf.
5: Van luxe hapjes tot uitgebreide buffetten en van houtgestookte barbecues tot verrassende desserts.
4: Wij zorgen voor de perfecte ervaring op locatie. Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
6: Akkermans Verf en Advies in Dokkum. Kwaliteitsverf en professioneel advies.
7: Zo, dat ziet er gaaf uit.
6: Wij zijn dealer van Sikkens, Sigma, Wijzonol, Koopmans en verkooppunt van Epifanes. Mengen in elke kleur is mogelijk.
8: U vindt ons aan de Hendelweg 3C in Dokkum.
6: Of bezoek onze website akkermansverfenadvies.nl.
4: Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
9: Mijn toeken camerabewaking, het oerzicht horen in en rondom jouw bedrijf. Oeral wij. Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
10: Zaken goed bijhouden. Archieven vertrouwd vernietigen. Al haar strijdig hier. Product.frl Drachten. Binnen 24 uren alle gevoelige informatie voor goed wij.
11: Dromeesje mij in beheining.
12: Maar gewoon CA Plus een certificering.
10: Digitaal en papier van bedrijf, de zwarg en particulier. Vertrouw op product.frl Drachten.
13: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar RP Keukens en Sanitair in Dokkum.
14: Hey, daar hebben we Minko.
15: Helft ook dat, die bouwmaterialen. Echt al wij.
16: Met Minko Bouwmaterialen bouwt u efficiënter, sneller, slimmer en gemakkelijker. Breed assortiment, vakkundig advies en scherpe prijzen.
17: Minko Bouwmaterialen, Marconistraat 3 in Buitenpost.
18: WOQS.nl. De specialist in hoornmaken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op Fjouwer Oeren.
19: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
20: Dit is het nieuws, ik ben Marcel van Meer. De exploitant van drie Britse luchthavens is getroffen door een datalek, waarbij gegevens van passagiers zijn buitgemaakt. Een van de getroffen luchthavens is die van Manchester. Een woordvoerder daar zegt dat een onbevoegde derde partij een hoeveelheid klantgegevens in de handen heeft gekregen. De Fiat heeft panden doorzocht van Charles Ratelband, de 46-jarige zoon van Emil Ratelband. Hij wordt verdacht van verduistering en witwassen. Vanaf 2022 haalde hij 23 miljoen euro op bij beleggers voor groene investeringen in windturbines, zonneparken en waterstoftechnologie. Maar dat geld verdween waarschijnlijk naar zijn privérekening. De twee verdachten van een zeer ernstige mishandeling van een nu 6-jarig meisje in Stadskanaal worden half november geplaatst in het Pieterbaancentrum voor een gedragskundige observatie. Dat bleek vandaag tijdens een eerste inleidende zitting in de strafzaak tegen de twee bij de rechtbank in Groningen. Een van de verdachten, Lisa van A., is de moeder van het kind. Het slachtoffer van de fatale steekpartij in Neede is een man van 23 uit Borculo, dat meldt de politie vandaag. Het steekincident was gisteravond in de Achterhoekse plaats. Een voorbijganger zag een bebloed persoon naar buiten komen en hoorde geschreeuw vanuit de woning. Op straat lag een telefoon en een steekwapen vol met bloed. Er is een 20-jarige verdachte aangehouden. En dan het weer. Vanmiddag zijn er perioden met zon. In het midden en noorden is er een kans op een regen- of onweersbui. De temperatuur ligt tussen de 25 graden aan de kust en 30 plaatselijk in het oosten. Later vanavond een toenemende kans op enkele regen- en fikse onweersbuien. En tot zover het nieuws.
21: Ah, goeie. Rijtje hier.
1: Ik zeg ze altijd, lekker eten is een vorm van geluk. Een topgerucht begint met de beste ingrediënten. En die droomkeuken, ja, die begint bij Marines Keukens in Burgum. Kom eens deel bij Marines Keukens. Daar wordt alles creëers van A tot Z voor jou regelen.
14: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Marines Keukens in Burgum, een zaak van vertrouwen. Zoek maar op marineskeukens.nl.
21: Oh, 11:30.
22: Hocus pocus, time for focus.
23: Ben jij de focus ook kwijt? Ik ben Jorrit en ik help je graag met het vinden van de juiste baan.
24: Kom langs voor een bak koffie en een goed gesprek op de Wadstraat 2 in Buitenpost. Time for focus, met de 4 in het midden.
25: U wilt toch ook het beste voor uw ogen? Ja? Nou, dan moet u naar Dijkoptiek in de Westerheen. Dat is uw opticien en optometrist met echt kennis van zaken. En weet u, met een bril van Dijk ziet u niet alleen beter, maar u ziet er nog veel beter uit. Dus kom langs of maak een afspraak via dijkoptiek.nl. Welkom in de Westerheen. Hoentjeen.
24: Time for Focus. Ook voor werkgevers en ZZP'ers de juiste partij. Time for Focus. Met de 4 in het midden.
26: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
27: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
28: Bakken? Zullen we even op een stoel?
29: Baasma zitcomfort. Voor een noffelijke relaxpartij.
28: Baasmazitcomfort.nl.
30: Het beste restaurant van Nederland, dat vind je in Zeruisterveen. Het Stee, via Eaters en Drinkers. Restaurant van het jaar 2026. Geniet van heerlijke gerechten, pure smaken en een prachtig terras. Kom langs en ervaar het zelf. Het Stee, via Eaters en Drinkers in Zeruisterveen. Daar wil je zijn.
31: De salderingsregeling stopt in 2027. Bent u er klaar voor? Met een slimme thuisbatterij of laadpaal haalt u meer uit uw eigen zonnestroom. Bij BVR Techniek kijken we naar uw situatie en adviseren we een oplossing die echt bij u past. Maak vandaag nog een vrijblijvende afspraak via bvrtechniek.nl.

0: RTV NOF Streeknijs.
1: Goeiedag, ik ben Esther Bethlehem en dit is een oersjog van het Streeknijs van RTV NOF. De gemeente Dantemdiel en Steersboskbeheer blouwen de komende jaren geerwerkje aan het beheer en het onderhoud van natuur en recreatie voor Jennings. De partijen die hebben daarvoor een vernijde geerwerkingsovereenkomst ondertekenen. En een van de eerst zichtbare resultaten is een nieuwe picknickbank in Broekstewoord. De bank stiert bij het fietspaad bij de Tjasker Moene en vervangt een houten bank die er zo'n 2000 zien stier. De beton picknickbank is verneemd naar Jacob Pijlsma, een jedere boskwachter bij Steersboskbeheer. Het is een goeie simmer van zwembad de Zoandwarpen in Gietsjerk. Het Iepenloftzwembad had dit seizoen een record hellen. Waarje waar Thea Hiddema in het zintje zet als de 40.000ste bezieker van het seizoen. Nog neerjedder kwam er saffele meesken naar het zwembad en het mooie simmerwaar had er flink om bijdroegen. Het record aantal bezoekers valt ook nog eens op een bijzonder moment, want de Zoandwarpen bestiert dit hier 50 jaar. Else Dij leidt er varske ballenkleer voor de leerling van OBS Nienke van Hichtum in Dokkum. Een aantal mem van Ben op de Skwallen zet haar in om de leerling een zoene lunch aan te bieden. Een van die mem is Wilma. Ze is hier 3 dagen in de week kleer om de lunch van de Ben te verzwagen.
2: 2 broodjes met kip? Ja, helemaal goed.
3: Sommige mensen die haar dus misschien net volle wat je. Ja, dat ze net volle ballen haar of wat dan ook. En ja, dus dan is het gewoon heel belangrijk dat ze die kunnen krijgen. En wat ze hier kunnen krijgen, steeds maar. Het is al je gezond en het is ook een stukje van dat ze beter kunnen leren daarop.
1: De lunch valt goed in de smaak, want ze houden de leerling elk haar een eigen favoriete recept.
4: Stikje ballen met kipfilet en sjes.
5: Ballen met leverpastei.
6: Kipfilet met boter.
1: Naast de lunch kennen de bijen ook moois eten, fruit en green te krijgen op Skwallen. Ontzaf hier het Streeknijs. Wil je meer weten? Download dan de RTV NOF app of zoek op www.rtvnof.nl. En haast een nice tip voor uw redactie? WhatsApp dan 0411-4412-02.
0: Handelsonderneming Schaafsma. Wat voor weer het ook is, altijd uw specialist voor bouwmaterialen, verbouw, bestratingen en nog veel meer. Aan de Kooilone in Wouterswoude. RTV NOF Waarberjocht.
7: Vanmiddag zijn er perioden met zon. In het midden en noorden is er een kans op een regen- of onweersbui. De temperatuur ligt tussen de 25 graden aan de kust en 30 plaatselijk in het oosten. Later vanavond een toenemende kans op enkele regen- en fikse onweersbuien.
8: Het loert van stijd, waad en warm.
0: RTV NOF.

0: Let je hem gaan, vriezen, let je hem gaan.
1: Kettingzagen, bledblazers, houtkleuwers, alles hebben ze hier te steken. Op Accu's benzine, ik ben Gurbe en ik let me gaan.
2: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
1: En als het stikken gaat, halen ze het op en maaien ze het.
2: tdnoord.nl.
3: Hey, tijd voor nieuwe meubels? Slaag gegarandeerd bij de Friese meubeljongens in Berlicum, Burgum en nu ook in Leeuwarden met een gloednieuwe outlet. Ruim assortiment, veel direct uit voorraad en voor elk budget. Kom snel langs of kijk op defriesemeubeljongens.nl.
1: TD Noord verkeert ook nog fourage, keusmest en alles waarom het hier.
2: TD Noord uit Jesternaitjerk.
4: Hast die door nog net vervang? We hadden het er al maanden hoor.
5: Rustig maar, Boukje. Ik woon net samen wat keerpje.
4: Ja, ik wil wel wat moois. Iets dat heel nal van nou is en echt bij het hoes past.
5: Dat begreep ik. Dan moeten we bij Tjipke Dam van WOQS.nl wezen. Die maakt het hoornmakken, stiel en dwarn. Hij regelt alles.
6: WOQS.nl.
7: Hallo, ik ben Kees Hiemstra van de Friese Motorfiets.
8: De Friese Motorfiets!
7: Zoekt u een nieuwe motor of heeft uw motorfiets onderhoud nodig? Dan zit je bij ons goed. Onze handelsmerken zijn korte lijnen en duidelijke communicatie. Geen plek in de winter? Wij hebben ook winterstalling.
9: Kom eens langs aan de Conradie Veenlandstraat 102 in Damwoord. Of kijk op defriesemotorfiets.nl.
10: Binnen je op zoek naar een stijlvolle stiel door in moderne kleuren, zoals broens, maat zwart en taupe? Dat kan. Be well done quality steel.
6: WOQS.nl.
9: Goed voorbereid naar het motorseizoen? Kijk voor onderhoud op defriesemotorfiets.nl.
7: Wij hebben haal- en brengservice.
11: Zaken goed bijhouden, archieven vertrouwd vernietigen litten. Al haast 30 jaar, product.frl, Drachten. Binnen 24 uur alle gevoelige informatie voor goed wij.
12: Tromeesje maar in beheining.
13: Mark Woon, CA Plus, een certificering.
11: Digitaal en papier van bedrijf, de zwarg en particulier. Vertrouw op product.frl, Drachten.
14: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert RP Keukens en Sanitair uit Dokkum alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
15: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
16: Wat een fietstocht. Ik ga echt zin in iets lekkers.
17: Dan is misschien tijd voor een pitstop, pleertstop bedoel ik, bij de Pleert in Burgum. Voor een lekkere lunch of diner op een fiets. Wees op zoek naar een mooi plakje om lekker te eten in de buurt van Burgum. Kom dan gezellig naar de Pleerts. www.depleerts.nl.
18: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet de tiert op 5 oeren.
19: RTV NOF. Mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
20: Dit is het nieuws. Ik ben Marcel van Meer.
21: Koning Charles en koningin Camilla hebben hun medeleven betuigd aan de slachtoffers van de overstromingen in Nepal. De koning benadrukte de sterke banden tussen het Verenigd Koninkrijk en Nepal. Bij de ramp kwamen honderden mensen om het leven en raakten velen vermist, waaronder zeker 33 Britse burgers. Radko Mladic, de Bosnisch-Servische generaal die bekend stond als de slager van Bosnië, is op 84-jarige leeftijd overleden. Hij was verantwoordelijk voor de genocide in Srebrenica in juli 1995, waarbij bijna 8400 moslimmannen en jongens werden vermoord. In 2017 veroordeelde het Joegoslavië-tribunaal hem tot levenslang wegens genocide en misdaden tegen de menselijkheid. De exploitant van 3 Britse luchthavens is getroffen door een datalek, waarbij gegevens van passagiers zijn buitgemaakt. Een van de getroffen luchthavens is die van Manchester. Een woordvoerder daar zegt dat een onbevoegde derde partij een hoeveelheid klantgegevens in de handen heeft gekregen. De Fiat heeft panden doorzocht van Charles Ratelband, de 46-jarige zoon van Emil Ratelband. Hij wordt verdacht van verduistering en witwassen. Vanaf 2022 haalde hij 23 miljoen euro op bij beleggers voor groene investeringen in windturbines, zonneparken en waterstoftechnologie. Maar dat geld verdween waarschijnlijk naar zijn privérekening. En dan het weer. Vanmiddag zijn er perioden met zon. In het midden en noorden is er een kans op een regen- of onweersbui. De temperatuur ligt tussen de 25 graden aan de kust en 30 plaatselijk in het oosten. Later vanavond een toenemende kans op enkele regen- en fikse onweersbuien. En tot zover het nieuws.
0: It's getting hot in here.
3: Wat een sto, jong.
0: Ik ga nou een warmtepomp van Warmtebrengers. Ben er helemaal van aan.
3: Oh?
0: Ja, van het gas.
22: Een warmtepomp van Warmtebrengers. Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
23: Voetballen, Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
0: Een warmtepomp van Warmtebrengers.
22: Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.

0: U wilt toch ook het beste voor uw ogen? Ja? Nou, dan moet u naar Dijkoptiek in de Westerijn. Dat is uw opticien en optometrist met echt kennis van zaken. En weet u, met een bril van Dijk ziet u niet alleen beter, maar u ziet er nog veel beter uit. Dus kom langs of maak een afspraak via dijkoptiek.nl. Welkom in de Westerijn. Hoentjeen.
1: Herberg Voestrum.
2: Herberg Voestrum Westergeest. Ook eens een eigen biertje brouwen met mij.
3: Herbergvoestrum.nl.
4: Ik ben Peter Boersma, junior garagechecker.
5: Dat wie toen, noem maar ikzelf rieden. Even zien op autobedrijfboersma.nl. Na je auto's, bedroosauto's, creëer je jonge occasions en ook nog Boscar service. Even zien wat oren klanten zezen, die jouw Boersma een joggen. En de prijs? Best genoeg. Maar ik krijg toch wel wat kwatting aan het huid. Autobedrijf Boersma, voorwijsantje in Waterswaard.
6: Flexibele telefonie, efficiënt communiceren en werken. Oeral.
7: Een telefoon met knelsnoer. Ja, die gaan weg.
6: Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
5: Ik benijd waarom autobedrijf Boersma van zijn klanten een joggen krijgt. Kom dan in Waterswaard of zoek op autobedrijfboersma.nl.
8: Rijt hier, hè. Bij Marines Keukens in Burgum weten ze het hek. Lekker eten is een vorm van geluk. Bij Marines Keukens wordt alles van A tot Z kreis voor die regelen. Dus, mooi jou lekker eten in je droomkeuken? Mijn advies, zoek maar eens op marineskeukens.nl.
9: De salderingsregeling stopt in 2027. Bent u er klaar voor? Met een slimme thuisbatterij of laadpaal haalt u meer uit uw eigen zonnestroom. Bij BVR Techniek kijken we naar uw situatie en adviseren we een oplossing die echt bij u past. Maak vandaag nog een vrijblijvende afspraak via bvrtechniek.nl.
8: Marines Keukens in Burgen, een zaak van vertrouwen. Zoek maar op marineskeukens.nl.
10: Hey, daar gaan we Minko.
11: Hello, die bouwmaterialen, echt al wij.
12: Met Minko bouwmaterialen bouwt u efficiënter, sneller, slimmer en gemakkelijker. Breed assortiment, vakkundig advies en scherpe prijzen.
13: Minko bouwmaterialen, Marconistraat 3 in Buitenpost.
14: Dit is RTV NOF. Mijn hits op tongzien.
15: Het is tongens 26 augustus, 3 minuten, 4 minuten, yes, nee, RTV NOF, mijn hits op tongens. Dit is Mystical Magical.

0: Turn the lights off, juist bij Streekomroep RTV NOF. Je noemt hier Rosalyn van Vitesse uit 1982. Zo dadelijk hebben we een leuk itemje van verwannen. Maar de feestweken in Kalmerswijk bij de optochten.
1: Ik vind dat je me lekker legt met Lijlje Maat.
0: Dat we hier al gezellig is. Zo dadelijk dat dus. Ja, we hebben nog het streeknijs en het waberjocht hier. Voor de rest zullen we er nog wel een paar itemjes van de redactie bij pakken. Maar eerst dus muziek. Rosalyn, juist 1982.

0: Plaat uit jongetje Sean en Jongentig, High Time You Went, Jerris bij RTV NOF.
1: RTV NOF.
0: En het is DNA. Zodat Alex om je 11 wat streeknijs. En ik ken ook verzoekjes die je worden op 0412 44.

0: en ik moet de milieu passeren. Maar ik ken het. Ik had een smoor druk, maar ik had zwet te zetten. Oh, dat is het.
1: Het is een jongen 60 versierde ween om mij in het tientallen fietsers. En dat beren gezellig jongen is er naar kans in.
0: Maar wie doet het best?
1: Dus mochten ze het mist aan jong, je ze nog een keer rondje door kan zwerven in Kleester. De optocht.
0: Het is harder warm, hè? Dat haast bij de oorgang.
2: Hoe ben je me bijgekomen om dit te doen?
3: Nou ja, we staan er voor de oorgang, want mijn training dat ik er haast ben. Ja, je bent er nooit naar, dus ik denk, nou maar een oorgang.
1: En mocht dus jong net kennen, dan kist het item ook nog val hier op onze site www.rtvnof.nl. Er zit een volledig filmpje met bijna alle versierde ween, bijna alle 69 versierde ween die mij die in komen zwaar. Ja, met somber. My body isn't ready, 2026.

0: All That She Wants. Ja, dat is het jongetje in 93 bij RTV NOF.
1: Dit is Hits op Tongensdje. Mij Sjoerd de Vries.
2: RTV NOF.
0: Gaan we nou even een itemke vanuit het oer het dwarfsfeest in Kalmswijg van Kleester. Is vanmorgen opname door Esther Bethlehem en Demi Hoekstra.
3: Hartstikke gezellig. Heel veel mensen aan de kant. Ken het beter.
4: Ja, ik ben er al.

0: Nee, verkeerd gakt. Ik dacht, we keer een mooie 30 seconden. Het hebben we naar de wc, hè? Ik weet het hoe lang het al stil is. Ja, maar in elk geval, dit is het Streekijs.
1: RTV NOF Streeknijs.
2: Goeiedag, ik ben Esther Bethlehem en dit is een oersjog van het Streeknijs van RTV NOF. De gemeente Dantemediel en Steersboskbeheer blauwen de komende jaren geerwerkje aan het beheer en het onderhoud van natuur en recreatie voor Jennings. De partijen die hebben daarvoor een vernijde geerwerkingsovereenkomst ondertekenen. En een van de eerst zichtbare resultaten is een nieuwe picknickbank in Broekstewoord. De bank stiert bij het fietspaad bij de Tjasker Moene en vervangt een houten bank die er zo'n 2000 zien stier. De betonnen picknickbank is verneemd naar Jacob Bijlsma, een jedere boskwachter bij Steersboskbeheer. Het is een goeie simmer van zwembad de Zoandwarpen in Gietsjerk. Het Iepenloftzwembad had dit seizoen een record hellen. Waasje waar Thea Hiddema in het zintje zet als de 40.000ste bezieker van het seizoen. Nog neerjedder kwam er saffele meesken naar het zwembad en het mooie simmerwaar had er flink om bijdroegen. Het record aantal bezoekers valt ook nog eens op een bijzonder moment, want de Zoandwarpen bestiert dit hier 50 jaar. Else Dij leidt er varske borrelkleer voor de leerling van OBS Nienke van Hichtum in Dokkum. Een aantal mem van Ben op de Skwallen zet haar in om de leerling een zoene lunch aan te bieden. Een van die mem is Wilma. Ze is hier 3 dagen in de week kleer om de lunch van de Ben te verzwagen.
3: 2 broodjes met kip? Ja, helemaal goed.
4: Sommige mensen die haar tussen misschien net volle wat je, ja, dat ze net volle ballen haar of wat dan ook. En ja, dus dan is het gewoon heel belangrijk dat ze die kunnen krijgen. En wat ze hier kunnen krijgen, steeds maar, het is al je gezond. En het is ook een stukje van dat ze beter kunnen leren daarop.
2: De lunch valt goed in de smaak, want ze hebben de leerling elk haar een eigen favoriete recept.
5: Stikje ballen met kipfilet en cheers.
6: Ballen met leverpastei.
7: Kipfilet met boter.
2: Naast de lunch kennen de Ben ook moois eten, fruit en green te krijgen op Skwallen. Ontzaf hier het Streeknijs. Wil je meer weten? Download dan de RTV NOF app of zoek op www.rtvnof.nl. En haast een nice tip voor uw redactie? WhatsApp dan 0511-4412-02.
0: Dat zijn via het Streeknijs. Mij Esther Bethlehem, bedankt.
1: Handelsonderneming Schaafsma. Wat voor weer het ook is, altijd uw specialist voor bouwmaterialen, verbouw, bestratingen en nog veel meer. Aan de Kooilone in Wouterswoude. RTV NOF Waarberjocht.
0: Goedemorgen, we naar het Waasje. Vannacht kinderen flinke onweersbuien door de streek loeken. Mogelijk met hagel, windstoten en een soort rein. Het wordt zo'n 18 graden. Vreed, morgen dus, is meestal bewolkt en minder warm, maar letter op de dij buien. De temperatuur komt uit op zo'n 22 graden. Dat zag hier het Streeknijs en het Waarberjocht van RTV NOF. Wil je meer weten? Zorg even op www.rtvnof.nl of download dus een gratis RTV NOF app in de Play Store of de App Store. Dit is Sabrina Carpenter, my Please, Please, Please, uit 2024.

Ja, dat is David Guetta, Ava Max. My Forever Young 2024. Gaan we twee al in. Echo 2024, dit nummer. En mochten ze iets willen onvregen, iets willen jerken, is gerust even bellen naar RTV NOF.

En dit is Fields. Bij RTV NOF. En dan haast verzoekje 0412 44 1202 optie 4 of 6. Of door middel van een WhatsApp-cam.

Deze jaren feels bij Streekomroep RTV NOF en dit is Paul Simon. Spreek me ook nou. Maar you can call me all. Hier in Nijlijnse plaats is het dadelijk. Jij bent aan een zwoele zomernacht van Rutger van Barneveld. En dan ben we er van Seizoen Song gewoon weer. RTV NOF.

Ja, daar staat Paul Simon bij RTV NOF. Het is 4 minuten van scheizen. Zet dadelijk geven we er even een minuut van de reclame en het nijs. En dan beven we er met de klok van scheizoeren gewoon weer. Maar voordat we er nog over jaren nog even naar Rutger van Barneveld. Yeah, yeah. Mijn zwoele zomernachten.

0: Oh, 11:30.
1: Hocus pocus. Time for focus.
2: Ben jij de focus ook kwijt? Ik ben Jorrit en ik help je graag met het vinden van de juiste baan.
3: Kom langs voor een bak koffie en een goed gesprek op de Wadstraat 2 in Buitenpost. Time for focus. Met de 4 in het midden.
4: Hey, tijd voor nieuwe meubels? Slaag gegarandeerd bij de Friese meubeljongens in Berlicum, Burgum en nu ook in Leeuwarden met een gloednieuwe outlet. Ruim assortiment, veel direct uit voorraad en voor elk budget. Kom snel langs of kijk op defriesemeubeljongens.nl.
3: Time for Focus. Ook voor werkgevers en ZZP'ers de juiste partij. Time for Focus. Met de 4 in het midden.
5: Jan Cooks for You, met Jan zelf.
6: Van luxe hapjes tot uitgebreide buffetten en van houtgestookte barbecues tot verrassende desserts.
5: Wij zorgen voor de perfecte ervaring op locatie. Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
7: Akkermans Verf en Advies in Dokkum. Kwaliteitsverf en professioneel advies.
8: Zo, dat ziet er gaaf uit.
7: Wij zijn dealer van Sikkens, Sigma, Wijzonol, Koopmans en verkooppunt van Epifanes. Mengen in elke kleur is mogelijk.
9: U vindt ons aan de Hendelweg 3C in Dokkum.
7: Of bezoek onze website akkermansverfenadvies.nl.
5: Cooking because we love it. Jan Cooks for You. Dat is catering.
10: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
11: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
12: Bakken, zullen we even op een stoel?
13: Baasma Zitcomfort, voor een noffelijke relaxpartij.
12: Baasmazitcomfort.nl.
14: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert RP Keukens en Sanitair uit Dokkum alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
15: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
16: Financieel advies voor bedrijven en particulieren. Bij Rentmeester Financieel Advies bent u in goede handen. Persoonlijk, deskundig en altijd dichtbij. Onafhankelijk hypotheekadvies op maat via alle banken en verzekeringen. En al sinds 2005 uw betrouwbare partner in de regio. Benieuwd naar uw financiële risico's? Ontdek het bij Rentmeester Financieel Advies. Bezoek ons pand achter het winkelcentrum in Damwoord. Of ga naar verantwoordadvies.nl. Weet wat uw risico is. Rentmeester Financieel Advies. Damwoord.
17: WOQS.nl, de specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op Seis Oeren.
18: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
19: Dit is het nieuws, ik ben Marcel van Meer. Nederland en 5 andere EU-landen willen dat er honderden miljoenen euro's afgaan van de voorgestelde EU-meerjarenbegroting van bijna 2 biljoen. Dat staat in een gezamenlijke verklaring na overleg tussen Nederland, Duitsland, Zweden, Denemarken, Oostenrijk en Finland. Deze landen vinden dat meer geld niet per se de problemen in de EU op gaat lossen. Koning Charles en koningin Camilla hebben hun medeleven betuigd aan de slachtoffers van de overstromingen in Nepal. De koning benadrukte de sterke banden tussen het Verenigd Koninkrijk en Nepal. Bij de ramp kwamen honderden mensen om het leven en raakten velen vermist, waaronder zeker 33 Britse burgers. Radko Mladic, de Bosnisch-Servische generaal die bekend stond als de slager van Bosnië, is op 84-jarige leeftijd overleden. Hij was verantwoordelijk voor de genocide in Srebrenica in juli 1995, waarbij bijna 8400 moslimmannen en jongens werden vermoord. In 2017 veroordeelde het Joegoslavië-tribunaal hem tot levenslang wegens genocide en misdaden tegen de menselijkheid. De exploitant van 3 Britse luchthavens is getroffen door een datalek, waarbij gegevens van passagiers zijn buitgemaakt. Een van de getroffen luchthavens is die van Manchester. Een woordvoerder daar zegt dat een onbevoegde derde partij een hoeveelheid klantgegevens in de handen heeft gekregen. En dan het weer. De temperatuur ligt tussen de 25 graden aan de kust en 30 plaatselijk in het oosten. Later vanavond een toenemende kans op enkele regen- en fikse onweersbuien. En tot zover het nieuws.
20: Hallo, ik ben Kees Hiemstra van de Friese Motorfiets.
21: De Friese Motorfiets!
20: Zoekt u een nieuwe motor of heeft u uw motorfiets onderhoud nodig? Dan zit je bij ons goed. Onze handelsmerken zijn korte lijnen en duidelijke communicatie. Geen plek in de winter? Wij hebben ook winterstalling.
22: Kom eens langs aan de Conradie Veenlandstraat 102 in Damwoord. Of kijk op defriesemotorfiets.nl. Goed voorbereid naar het motorseizoen? Kijk voor onderhoud op defriesemotorfiets.nl.
20: Wij hebben haal- en brengservice.
23: Nou, sugar is meesken. Lekker eten. In een keuken van Marinus Keukens. Daar is het lekker
24: in. Marinus Keukens?
23: Een topkeuken van Marinus Keukens. Sterke merken en ze regelen je daar alles voor die. Zoek maar eens een keer op marinuskeukens.nl.
25: Hey, daar hebben we Minko.
26: Hallo daar, die bouwmaterialen, ook al wij.
27: Met Minko bouwmaterialen bouwt u efficiënter, sneller, slimmer en gemakkelijker. Breed assortiment, vakkundig advies en scherpe prijzen.
28: Minko bouwmaterialen, Marconistraat 3 in Buitenpost.
29: Marinus Keukens in Burgen, een zaak van vertrouwen. Zoek maar op marinuskeukens.nl.
18: Dit is RTV NOF, Mijno Hits op Tongersje.
30: Het is Fjouwen Rutten Nieuwsijzen, Sendervold Jesse, een jongetje in 81 bij de streek om erop. Ik stek een verzoekje ervan. Mocht eens een plaatsje willen jaren 0 4 11 4 12 0 2. Mocht het te hut gaan, kies het even een optie. RTV NOF. En dan trofverbindingsnummer Fjouwer of

0: Mooi fluitje aan het einde.
1: Tongstje van 4 van Zon. Sjoerd de Vries. Hits op Tongstje.
0: Raccoon, yes, mijn nomen.
2: NOF.
0: Oh, is ze weer nou net uitpraat. Raccoon, yes, mijn

0: No Mercy van Raccoon Jarrest bij RTV NOF.
1: Het bloed van de woorden. RTV NOF.
0: En dit is de naaien van het doellezen. De illegale taxi van het doellezen dus.

Sam Fender Jerris en Olivia Dean, nu 1984 met Remy in. Het is 8 minuten door Scheizen. Harkas naar hits op tongensje bij Streekomroep RTV NOF. En de kinderen dus ook verzoekjes die we hebben via zijn telefoonnummer 0415-44-1202. Ik is bel je, maar als het troffenbindingsnummer Fjouwer of Scheiz. Ik is ook een WhatsAppje sturen. Ze krijgt een appje of een snapje eigenlijk, privé binnenkam van Juri. Of eigenlijk van Juri zijn collega. En die wil graag een plaatje van Milo Laat Het Lukken. Jere, alleen jij. Dus die hebben we er even bij zat. Zij krijgt zij, ik zit nummer nog even een keer opnemen. 0415-44-12-02. En daar kisten we een verzoekje om vregen. Dat kan nog ontzongen horen. Milo Laat Het Lukken. Voor de Noordoost-Friese antennes. Speciaal voor Juri en iedereen die daar aan het werken is. Hè?

Milo laat het lukken, mij alleen jij, een verzoekje van Juri en iedereen er op een zaak. Je gaat hem gewoon even op een zaak horen, de Visual Radio erbij, hè? Wil maar even luisteren stoel eigenlijk via. Tankstation, samen met volgens mij ook wel lekker in de auto. Let maar even weten, 0,4 valve, 44 tolve.

2020 weet je wat ze wat een beetje begon met sneller. Smol verliefde dit in ieder geval zijn eerste hits uit 2020 dus bij streekomroep RTV NOF.

tweede klas. HAVO, VWO, mijn tenen door het huis naar de kamer. Midden in de nacht, want misschien werd het me dood. En onze allergrootste angst was de vader. Handjes boven de lakens, konden nachtenlang praten. Voor het eerst liet een meisje mij volledig in mijn water.

0: Inmiddels is 12 minuten nog 6 en dat betekent dat het tijd is voor het streeknijs.
1: RTV NOF Streeknijs.
2: Goeiedag, ik ben Esther Bethlehem en dit is een oersjog van het streeknijs van RTV NOF. De gemeente Dantumdiel en Steersboskbeheer blouwen de komende jaren geerwerkje aan het beheer en het onderhoud van natuur en recreatie voor Jennings. De partijen die hebben daarvoor een vernijde geerwerkingsovereenkomst ondertekenen. En een van de eerst zichtbare resultaten is een nieuwe picknickbank in Broekstewoord. De bank stiert bij het fietspaad bij de Tjaskermoene en vervangt een houten bank die er zo'n 2010 stier. De betonnen picknickbank is vernoemd naar Jacob Bijlsma, een jedere boskwachter bij Steersboskbeheer. Het is een goeie simmer van zwembad de Zoandwarpen in Gietsjerk. Het Iepenloftzwembad had dit seizoen een record hellen. Waar je waar Thea Hiddema in het zintje zet als de 40.000ste bezieker van het seizoen. Nog neer jedder kwam er saffele meesken naar het zwembad en het mooie simmerwaar had er flink om bijdroegen. Het record aantal bezoekers valt ook nog eens op een bijzonder moment, want de Zoandwarpen bestiert dit hier 50 jaar. Else Dij leidt er varske ballenkleer voor de leerling van OBS Nienke van Hichtum in Dokkum. Een aantal mem van Ben op de Skwallen zet haar in om de leerling een zoene lunch aan te bieden. Een van die mem is Wilma. Ze is hier 3 dagen in de week kleer om de lunch van de Ben te verzwagen.
3: 2 broodjes met kip? Ja, helemaal goed.
4: Sommige mensen die haar tussen misschien net volle wat je, ja, dat ze net volle ballen haar of wat dan ook. En ja, dus dan is het gewoon heel belangrijk dat ze die kunnen krijgen. En wat ze hier kunnen krijgen, steeds maar. Het is al je gezond en het is ook een stukje van dat ze beter kunnen leren daarop.
2: De lunch valt goed in de smaak, want ze hebben de leerling elk haar een eigen favoriete recept.
5: Stukje ballen met kipfilet en sjes.
6: Ballen met leverpastei.
7: Kipfilet met boter.
2: Naast de lunch kennen de bijen ook moois eten, fruit en green te krijgen op Skwallen. Ontzaf hier het streeknijs. Wil meer weten? Download dan de RTV NOF app of zoek op www.rtvnof.nl. En hast een nijstip voor uw redactie? WhatsApp dan 0411-4412-02.
0: Esther, bedankt. Dat zag hier het streeknijs.
1: Handelsonderneming Schaafsma. Wat voor weer het ook is, altijd uw specialist voor bouwmaterialen, verbouw, bestratingen en nog veel meer. Aan de Kooilone in Wouterswoude. RTV NOF Waarbericht.
0: Zullen we naar het waar? Vannacht kan er flinke onweersbuien door de streek loeken. Mogelijk met hagel, windstoten en een soort rain. Het wordt zo'n 18 graden. Vreet is het meest bevolkt en minder warm. Maar letter op de dij buien. De temperatuur komt uit op zo'n 22 graden. Dat zag hier het Waarbericht en het streeknijs bij RTV NOF. Voor meer weten, zoek even op www.rtvnof.nl of download onze gratis app. Justin Bieber, yes, deze is in 2025.

Nummer van Justin Bieber, ja, is deze is uit 2024. Het is eigenlijk al bijna showen oren, bijna einde programma. We hebben dit oren net echt een agenda voorbereid, een uitgaansagenda, maar je fietst wel een hele show op meesken hier voor de redactie van RTV Noord richting Kalmerswijg. Mochten ze die vervelen om showen oren dan in de tweede en de laatste ronde van de optocht, hè, van de versierde ween. Ik ben een 69 ween in mijn dogen, dus best even wat naar uitzien. Dus de moeite zeker even wurg om daar even te zien. Goed, eerst met muziek. Show me out my morning.

0: Dit is Hits op Tongersdje. Mijn Sjoerd de Vries.
1: RTV NOF.
2: Ik zie je voor me, met mijn ogen dicht. Kan je voelen, met mijn hart op slot. Ik hoor je praten, maar je bent er niet. Nee, je bent er niet.

We blowen wel wat in 2020 in, raak het idee. Door de wind, Miss Montreal juist. Wederom weer uit 2020. Maar we gaan nou maar even waarom. We gaan nou een plaatsje in het jongetje Chantig. Make your own kind of music.

Ik voel maar even een flinke stap, waarom? Joggetje zondag dus, make your own kind of music bij de streek om Rob, RTV, NOF, mijn hits op tongensdier.

0: dochter Cover Me in Sunshine uit 2021.
1: Versterkt, waard en worden.
0: Zie het van het allerlaatste plaatje voor deze uitsturing van Hits op Tongsje. Na je weekend ben we er weer tussen 4 en zon op de Noordoost-Frieske antennes. We sluiten al met Marco Borsato met Rood. En dan ben je er dus na je weekend weer tussen 4 en zon. Rood is allang het rood. En zo dadelijk zijn we dan naar Jazz Go Blue. Rood van rode rozen. En Country Trail.
2: De kleur van liefde van weleer.

0: lang vervlogen.
1: Alvast een heel noffelijk weekend.
0: En alle beelden op tv van bloed en oorlog om ons heen werken daar ook.

0: Wat een fietstocht. Ik heb echt zin in iets lekkers.
1: Dan is misschien tijd voor een pitstop. Pleertstop bedoel ik. Bij de Pleert in Burgum. Voor een lekkere lunch of diner op een fiets. Wees op zoek naar een mooi plakje om lekker te eten in de buurt van Burgum. Kom dan gezellig naar de Pleert. www.depleert.nl.
2: It's getting hot in here.
3: Wat een stoo, jong.
2: Ik ga nou een warmtepomp van Warmtebrengers. Ben er helemaal van aan.
3: Oh?
2: Ja, van het gas.
4: Een warmtepomp van Warmtebrengers. Ben 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
5: Goeie, ik ben Emel. Ik ben van het muziek maken en van het beunen. En al mijn spullen heb ik opgeslagen in een zeecontainer van Fortibox.nl. Snel geleverd, veilig en betaalbaar. Mijn buurman heeft er een gekocht. Fortibox.
2: Een warmtepomp van Warmtebrengers.
4: Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.

0: Zaken goed bijhouden, haar geven vertrouwd vernietigen litten. Al haar strietig hier, product.frl, Drachten. Binnen 24 uren alle gevoelige informatie voor goed wij.
1: Tromeesje mij in beheining.
2: Maar gewoon CA Plus, een certificering.
0: Digitaal en papier van bedrijf, de zwarg en particulier. Vertrouw op product.frl, Drachten.
3: Herberg Voestrum.
4: Herberg Voestrum Westergeest. Ook catering voor particulier of bedrijf.
3: Herbergvoestrum.nl.
5: Ik ben Peter Boersma, junior garagechecker.
6: Dat wie toen, nou mij ik zelf rieden. Even zien op autobedrijfboersma.nl. Na je auto's, bedrijfsauto's, crazy young occasions en ook nog Boscar service. Even zien wat oren klanten zezen, die jouwe Boersma een joggen. En de prijs? Best genoeg. Maar ik krijg toch wel wat kwatting aan het huid. Autobedrijf Boersma, voorwijsantje in Waterswaard.
7: Peppe? Mag ik ook bij Beb op de stoel?
8: Baarsma Zitcomfort, voor een noffelijke relaxpartij.
7: baarsmazitcomfort.nl.
6: Ik benijd waarom autobedrijf Boersma van zijn klanten een joggen krijgt? Kom dan in Waterswaard of zoek op autobedrijfboersma.nl.
9: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar RP Keukens en Sanitair in Dokkum.
10: Het beste restaurant van Nederland, dat vind je in Zeruisterveen. Het Stee, via Eaters en Drinkers. Restaurant van het jaar 2026. Geniet van heerlijke gerechten, pure smaken en een prachtig terras. Kom langs en ervaar het zelf. Het Stee, via Eaters en Drinkers in Zeruisterveen. Daar wil je zijn.
11: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op zo'n oeren.
12: RTV NOF. Mijn Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
13: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Mona Keijzer wil in november een nieuwe sociaal-conservatieve partij oprichten. Ze pleit voor een kleinere wereld, minder subsidies, minder migratie en minder duurzaamheidsbeleid. Volgens haar voeren bestaande rechtse partijen hun plannen onvoldoende uit. Keijzer mikt op 20 tot 30 kamerzetels en spreekt openlijk de ambitie uit premier van Nederland te worden. De UEFA bereidt mogelijke strafrechtelijke procedures in Zwitserland voor tegen FIFA-voorzitter Gianni Infantino vanwege een inmiddels ingetrokken plan om WK-rechten commercieel te verkopen. De bond vraagt een Amerikaanse rechtbank om documenten en getuigenverklaringen. Ook Thrive Capital, de beoogde investeerder, zou onderwerp van het onderzoek kunnen worden. De dood van oorlogsmisdadiger Ratko Mladic brengt nabestaanden van de genocide in Srebrenica weinig opluchting. Zijn veroordeling tot levenslang in 2017 was voor hen veel belangrijker. Nabestaanden waarschuwen dat de ideologie achter de genocide nog voortleeft. In Servië is volgens hen nog steeds sprake van genocideontkenning en verheerlijking van de verantwoordelijkheden. Bij een school in Gosen-Neu-Zittau, vlakbij Berlijn, zijn twee mensen om het leven gekomen. Een 18-jarige leerling en een 30-jarige man. Een 19-jarige verdachte is aangehouden. Hij zou de ex van de leerling zijn. De 30-jarige werd vermoedelijk gedood toen hij de dader probeerde tegen te houden. Dan nog het weer. Vanavond en vannacht trekken stevige regen- en onweersbuien over het land met kans op hagel, veel regen en windstoten tot 60 km per uur. Morgenochtend wordt het tijdelijk droger en zonniger. Morgenmiddag volgen opnieuw zware buien, mogelijk met windstoten tot 75 km per uur en hagel. Het wordt dan zo'n 22 graden. En tot zover het nieuws.
14: Oh, 11:30.
15: Hocus pocus. Time for focus.
16: Ben jij de focus ook kwijt? Ik ben Jorrit en ik help je graag met het vinden van de juiste baan.
17: Kom langs voor een bak koffie en een goed gesprek op de Wadstraat 2 in Buitenpost. Time for focus. Met de 4 in het midden.
18: Padellen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
17: Time for Focus. Ook voor werkgevers en ZZP'ers de juiste partij. Time for Focus. Met de 4 in het midden.
19: Agoeie, rijdt hier. Ik zeg ze altijd, lekker eten is een vorm van geluk. Een topgerucht begint met de beste ingrediënten. En die droomkeuken, ja, die begint bij Marines Keukens in Burgum. Kom eens deel bij Marines Keukens. Daar wordt alles creëers van A tot Z voor jou regelen.
20: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
21: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
19: Marines Keukens in Burgen. Een zaak van vertrouwen. Zoek maar op marinescheukens.nl.
22: Financieel advies voor bedrijven en particulieren. Bij Rentmeester Financieel Advies bent u in goede handen. Persoonlijk, deskundig en altijd dichtbij. Onafhankelijk hypotheekadvies op maat via alle banken en verzekeringen. En al sinds 2005 uw betrouwbare partner in de regio. Benieuwd naar uw financiële risico's? Ontdek het bij Rentmeester Financieel Advies. Bezoek ons pand achter het winkelcentrum in Damwoud. Of ga naar verantwoordadvies.nl. Weet wat uw risico is. Rentmeester Financieel Advies. Damwoud.

0: Jazz Go Blue. Jazz Go Blue. Iedere donderdagavond tussen de klok van 7 en 8 uur. Internationale, maar ook regionale artiesten passeren dan de revue. Presentatie Gert Nieters. Techniek Martin van der Velde.
1: Goedenavond, dames en heren, jongens en meisjes. Ik ben heel veel dank verschuldigd aan Martin van der Velde.
2: Een goedenavond, Gert. Terug van weg geweest, bruin verbrand van Ameland.
1: Ik denk dat je inderdaad zeer bruin bent, maar we mogen niet zoveel meer in de zon. Hè. Maar het was natuurlijk bloody hot, zeggen ze wel. Maar goed, met de voeten in een bakje.
2: Ja, gewoon rustig blijven. Hè. Dus doorgaan met ademhalen en op zijn tijd een muziekje opzetten.
1: Nou, dat is het. Het houdt je fris en vrolijk. Maar ik ben natuurlijk heel blij dat je mijn programma wou waarnemen.
2: Ik heb het met plezier gedaan, jongen.
1: Ja, ik luister natuurlijk ook wel vanuit mijn vakantieadres, hè, dat weet je.
2: Onder de bomen, hè?
1: Onder de bomen. Mooi dat je dat wilde doen. We gaan nou eigenlijk vandaag maar weer goed beginnen. En dan beginnen we met wat nieuw werk. Ik ben in de vakantie natuurlijk ook een beetje aan het struinen geweest, heet dat.
2: Ik kwam daar een Noorman tegen.
1: Ja.
2: Oké. Okay.
1: Dat kan natuurlijk ook, hè. Ik zag een zekere Ledfoot. En Ledfoot, ja, die kennen we niet, maar dat is dus de artiestennaam voor Tim Scott McConnell. Hij komt van Florida, 1958, en is bekend onder Ledfoot. Hij woont al 30 jaar in Noorwegen en de stijl is gothic blues, donkere, rauwe blues, met zijn 12-snarige gitaar, brass, slide steel, fingerpicks en stompbox. Ja, hij is vroeg begonnen, op 15-jarige leeftijd, de Rockettes. En in de 80er jaren richtte hij de Heavenlands op. Zeg mij niet zoveel, maar wij gaan luisteren naar Angel Town.

0: Nou, dat is wel een mooie opening, Martin. Hij heeft toch nog prijzen gewonnen. In het Noordse Grammy Award in 2019 en nog een andere prijs in 2022. Hij speelde op tv in de Noordse serie Exit. En was hij een maffia hitman. Nou, dat is wel weer een mooi bijgeschreven.
1: Hij is ook nog acteur dus.
0: Ja, ook nog. Nou, hij toert veel in Europa. Noorwegen, Duitsland en Nederland.
1: Misschien, ja, het lijkt me echt zo'n festival.
0: Ja, klopt. Nou, we houden hem in de gaten. U ook in de gaten houden. En dat is Gio Vanka. En Gio Vanka was in New York. En dat deed ze met You Can Do It.

0: Giovanka was op tournee in New York. En dan schrijft ze Subway Silence. Nou, als je een beetje metro, is een ontzettend lawaai toch? Silence.
1: Nou, waarschijnlijk is dat de wens geweest. En die
0: dat is nooit uitgekomen. Wat vervolg ervan, zong zij voor volle zalen, I'm Free.

Vrij, zegt ze dus. I'm free. Wie ook vrij is, dat is de man van de Police. De voorman. En die heet Sting. Maar hij is dat al meer dan 25 jaar gedaan met de groep. En dat was eigenlijk een fantastisch album. Wij gaan luisteren naar The Englishman in New York.

0: Toch een mooie achtergrondmuziekje bij deze Sting. Een zelfbassist en frontzanger. Candy Dulfer, ik heb een oude album nog van haar bij de dealer getroffen. En daar staat nog op, dat is de Handelpoort. Nou, die ken je.
1: Ja, dus. Zeker. Dan heb ik vroeger ook nog wel muziek gehaald.
0: Koop je dan? Nee, nou niet meer. Maar toen kocht je daar ook wel wat dingen.
1: Ja, zelfs met mijn vader in de tijd. Toen we nog een jukebox hadden staan. Ja, hartstikke mooi, plaatjes bij Poort gekocht in de tijd.
0: En hier staat een prijs
1: later op. Heb ik daartoe gewerkt bij een andere plaat.
0: Ja, dat van Akker. Ja, we kunnen al iets nog niet meer kunnen wel reclame.
1: Zo is dat.
0: Maar er staat een prijs op een album in gulden tijd. 24,95.
1: Ja, dat was allemaal de prijs. Normaal een LP kostte 21 gulden.
0: Ja, weet ik nog. Gulden tijd. Ja. Ja, daar heb ik ook nog heel veel van. Verzameld.
1: En dan was het een speciale aanbieding voor €16,90.
0: Ja. Oh, enorm. Candy Dulfer. En die doet het ook met de Ladies of Soul. Sexuality. I know she looks good, but can she play?

Ja, het mooie stemgeluid, mooie saxgeluid van Candy Dulfer. Alan Jazzet. Wij gaan even op een ander niveau, moet ik eigenlijk zeggen. In het niveau van Marcus Miller, Afrodisia. Onze grote bassist van deze tijd. A Papa Was a Rolling Stone.

0: En Marcus Miller, dat is natuurlijk een fantastische bassist, maar die daar nog veel meer van weet. En aangeschoven is Arie Tolsma. Goedenavond. Dag Arie. Mooi dat je er bent. Om even, we zijn al even kort verslag te doen. Je was hier in het programma met de aankondiging toen een tijdje geleden. En toen hadden we al meer de belofte van Arie als het geweest is. Begin of eind augustus of begin september, maakt niet uit. Hoe zijn je dagen verlopen? Ik wilde graag even kort de dagen met je doornemen. Hè, dat we dan op de vrijdag beginnen. Wat zijn voor jou de hoogtepunten zo geweest?
1: Nou, een van de hoogtepunten was natuurlijk de opening van het hele festival door Koningin Maxima.
0: Ja, speelden ze ook op een instrument?
1: Nee, Maxima ja, kon dus keurig openen. Met een hele gevolg, een hele staf en beveiliging en alles. Omdat het de 50ste editie was.
0: Ja, precies. Dat wou ik ook nog even zeggen. Maar dat is gelukkig dat je het even noemt.
1: Ja,
0: 50 keer Noordzee Jazz Festival.
1: En toen begon het festival, waar ik als eerste naartoe ging, dat was Snarky Puppy.
0: Moet je zeggen, Snarky. Dat klinkt goed trouwens.
1: Een enorm orkest. En die speelde een hele soort opera van 5 kwartier aan één stuk. En halverwege het stuk begonnen ze, hadden ze ingepast, geen woorden, maar daden. Leven Feyenoord 1.
0: Dat speelt ook.
1: Ja, nou dan.
0: En iedereen klappen.
1: Dan krijg je Rotterdam de handen wel op elkaar.
0: Dat
1: was fantastisch hoe ze dat deden.
0: Hartstikke mooi.
1: Het was weer een prachtig festival. En wat ik net al zei, je wordt voortdurend verrast, hè?
0: Ja, maar je keuze had je van tevoren een beetje gemaakt, hè?
1: Dat is moeilijk, omdat je niet al
0: spoorboekje of zo.
1: Ja, je moet voor jezelf wel een schemaatje maken. Ja, want je weet van tevoren dat je meer niet ziet dan wel. Ja. Maar daar ben je zelf bij om je programma samen te stellen.
0: Maar de volgende, de vrijdagavond, die begon ook goed, hè, zeg je?
1: Nou, dat was inderdaad de openingsdag, de vrijdagavond. Ja. En ik zag er onder andere later op de avond nog de Roots, van wie het kent.
0: Nee, met een Z, Roots.
1: De Roots, dat is een Amerikaanse band, heel veel.
0: Ja.
1: Wat is het? Funk, rap, alles door elkaar.
0: Leuk, jonge mensen. Ja.
1: Maar ze bestaan al 25 jaar.
0: Oh nee, maar niet zo jong meer dus.
1: Nee, niet zo heel jong meer inderdaad.
0: Oké. We gaan even
1: onderbreken voor een stukje muziek.
0: Nou, misschien even een stukje muziek.
1: Ja, is goed.
0: Ja.

0: Dankjewel. Michael Bublé sings Totally Blonde. En hij doet het Anyone to Love. Hagen, we waren een beetje met de vrijdagavond begonnen, maar laten we even naar de zaterdag kijken.
1: De zaterdag, ja, wat bracht de zaterdag? Die bracht prachtige
0: veel
1: dingen.
0: Heel mooi.
1: Ja, die bracht onder andere onze welbekende Hans Dulfer.
0: Ja, wat vond je daarvan? Man, nou, 85 jaar.
1: 85 jaar inderdaad. En je zou eerder zeggen, hij is 58. Ja, want hij
0: is nog vitaal.
1: Vitaal als het maar kan.
0: Ja, ja.
1: En een fantastische band bij zich. En tot ieders verrassing halverwege zijn optreden toverde hij zijn dochter tevoren.
0: En dat was niet aangekondigd?
1: Nee, was niet aangekondigd.
0: Nou, dat is toch mooi? Dus de zaal klapt hard, hè?
1: Surprise, surprise. Het was een buitenoptreden. Dus ook een hele grote
0: onder een luifeltje. Ja.
1: Onder het grote luifel, inderdaad.
0: Ach,
1: ja, dat maakt de hele cirkel wat losser, wat makkelijker in alles. Met prachtig zomerweer natuurlijk.
0: Ja, ja. Maar en, kende die ging gelijk los?
1: Die
0: ging dat?
1: Meteen los, ja. En die nam toen in feite een beetje de hoofdrol over.
0: Ja, dat vindt hij wel mooi. Hè. Dan lacht hij wat en zo. En
1: dat vindt hij prachtig.
0: Ja, het is zijn dochter.
1: Ja,
0: dus dat kan me ook wel voorstellen. Dus, opgeleid door hem. Hè, dat,
1: ja, dat denk ik wel.
0: 13-jarig meisje dan moest kijken. Maar goed, dat ging dus een tijdje door.
1: Ja.
0: En toen ging je weer naar een andere zaal.
1: Nou ja, je wisselt niet al te snel, want dan ben je de hele avond ben je onderweg van
0: heen en weer. Heen en weer.
1: En soms denk ik ook, als je ergens zit of staat en het is goed, blijf daar, want beter wordt het niet.
0: Nee, precies.
1: Beter wordt het niet. Dat heb ik in het begin wel eens gedaan, van de een naar de ander, maar dat geeft heel veel onrust.
0: Ja, stress, dat moeten we niet hebben. Hè?
1: Nee, dat moet je inderdaad niet hebben. Wie heb ik verder nog gezien, als je dat wil weten?
0: Nou kijk, het mooiste is om even de highlights misschien even te noemen.
1: Ja.
0: We hebben nog even de tijd hoor, maar die zitten in mijn programma. Ik dacht misschien in het begin, maar we lopen wel een beetje naar het einde. Maar dat is niet erg. Nog even over de laatste avond. Toen zei jij van, ja die Nile Rodgers. Wat kun je daar nog van vertellen?
1: Dat was de uitsmijter op zondagavond.
0: Ja, dat is mooi om dit in dit programma even te noemen.
1: Ja, dat is niet voor niks dat ze die als uitsmijter hebben geprogrammeerd. Ja. Ook al een man op leeftijd, tegen de 80.
0: Ja.
1: En wat menigeen niet weet, hij is natuurlijk de grote man achter alle successen van Madonna. Hè?
0: Zeker, zeker. Die stond aan de wieg.
1: Gelijke Virgin en noem maar op. Ja, dat is allemaal van de
0: producer.
1: Van zijn hand.
0: Ja.
1: Daar is hij de producer van, inderdaad.
0: Ja, ja geweldig.
1: En hij heeft natuurlijk altijd zijn eigenaardige hoge toontje op de gitaar.
0: Ja.
1: Wel bekend.
0: Maar wat een sfeer.
1: Een geweldige sfeer, inderdaad. Ja. En hij. Het was voor hem niet de eerste keer dat hij op de Noordzee was.
0: Nee, dat meen ik al.
1: Ik heb hem al vaker gezien daar.
0: Ja. Maar Nile Rodgers, had hij nog het idee dat Kenny nog bij hem zou komen? Dat zijn album, nee, dat was geen beweging.
1: Nee, maar, hij speelde in een hele andere zaal.
0: Maar stel, kijk, ze hebben een album opgenomen. Hè, vorig jaar of ja, 2 jaar geleden. En daar speelt hij ook een hoofdrol in. Hè, Never Can't Stop.
1: Ja, en dat is natuurlijk iets van deze tijd, dat artiesten veel meer samen dingen gaan doen. Hè? Ja. En bij elkaar in de band spelen.
0: Ja. Nou, in ieder geval, het was voor jou weer een heel mooi.
1: Een heel succesvol gebeuren. Ja.
0: En volgend jaar maar weer toch?
1: Zoals ik er nu in sta, wel.
0: Ja, als maar, de gezondheid allemaal toelaten.
1: Ja, dit is natuurlijk wel een heel vermoeiende business.
0: Nou, dat bedoel ik, ja. Ja, je moet er ook even heen. Hè?
1: Aan het eind van de avond, als het afgelopen is, dan merk je toch dat je zo'n 10 kilometer hebt gelopen.
0: Nee, toch? Je wel een beetje zo'n stappenteller.
1: Ja, zo'n stappenteller, ja.
0: Ja. Maar daar moet je ook niet te veel aan doen, denk ik. Stappentellen.
1: Nou, nee, daar moet je niet
0: te veel. Sommigen die tellen aan dit, hè?
1: Ja, nee.
0: Ik bedoel, want het is een beetje.
1: Ja, daar doe ik niet zo heel veel aan.
0: Nee, maar je loopt wel veel.
1: Ja, je loopt veel, inderdaad.
0: En de zalen zijn natuurlijk ook groot.
1: Ja. Ja.
0: Die Nile, hoeveel mensen kunnen erin, zei jij?
1: 10.000 en in de Maas ook groot. 10.000.
0: Dat is toch groot, hè?
1: Dat is onvoorstelbaar.
0: En totaal hoeveel bezoekers ongeveer, weet je het nog ongeveer? Dat zijn toch.
1: Het totaal per dag zo'n 30.000.
0: Ja, dat is toch gigantisch.
1: Dus maar, ja, 3 keer 30.000 rekenen.
0: Ja, maar wat een recette ook, hè? Ja, die artiesten kosten natuurlijk ook wat. Ja, maar er gaat wel veel geld in om. Hè?
1: Ja, er gaat heel veel geld in om natuurlijk.
0: Ja. Wat wil je nog graag in je komende periode nog een keer zien of horen? Daar. Wie staan er op verlanglijstje? Dan gaan we die boeken bij wijze van spreken.
1: Oh, dan gaan wij die boeken. Oh, kijk aan. Maar daar zit ik een bepaald budget bij natuurlijk.
0: Ja, nee, maar trek je nou even niks van aan. Maar wat speelt nog bij? Die wil ik nog een keer eigenlijk zien bij leven.
1: Nou, ik zou Hans Dulfer nog graag een keer willen zien. Als, als die wat dichterbij te halen.
0: Nou, dan kunnen we vragen. We willen nog een keer in Dokkum komen. Jazz Dokkum doen ook contacten mee. Maar,
1: ja.
0: Nou, hè, dus dat kunnen we nog vragen.
1: Succes is verzekerd bij Hans Dulfer.
0: precies. En Kika
1: Sprangers. Kika Sprangers.
0: Hebben we ook gehad. Ja. Die heeft ook een prijs gehad. Ja. Jonge artiesten.
1: Klopt, die deed vorig jaar de North Sea Jazz compositie.
0: Ja, dat weet ik
1: één
0: nog,
1: artiest
0: ja.
1: die eruit gelicht wordt, dat was zij toen.
0: Ja, maar zij werd ook genoemd in de Volkskrant. Ik denk, hé, die valt toch op als jonge artiesten. Dus ja. Kika Sprangers, dames en heren, hou haar in de gaten.
1: Ja,
0: wat kun je nog
1: doet dat vooral. Ja.
0: Nee, maar heb je nog een naam, dus je denkt daar nog eens aan? Of in de toekomst?
1: Die een band die ik heel goed vond, want je zei al eerder dat was een beetje pop, maar dat is de Lijf de Leeuw Band.
0: Ja, dat is ook een beetje bluesy, toch?
1: Blues, ja, Elman Brothers, hè? Ja, nee, Elman Brothers stijl.
0: Ik heb hem nog niet gehoord, maar Gerry van der Meer, onze radio ook, hè, die had dan wel de band al een paar keer gezien.
1: Ja, nou, dat is een topband inderdaad. Ja,
0: Lijf de Leeuw, hou hem in de gaten.
1: Lijf de Leeuw.
0: Mooi dat je er was. Dank voor jouw toch uitgebreid verhaal. En we hopen volgend jaar elkaar weer te treffen.
1: Graag gedaan.
0: Hagen, bedankt en een fijne avond.
1: Fijne avond. Tot dan.
0: Tot dan.

0: Ja, aan alle mooie dingen komt een einde eigenlijk ook, hè. Maar die old piano hoorde nog niet dat die zo oud was. Maar wij gaan eruit. Maar dat doen we met het laatste nummer. Dank voor je aandacht. Tot volgende week. Shania Twain met Man, I Feel Like a Woman.
1: Let's go, girls.

0: hot in here.
1: Wat een stoo, jong.
0: Ik ga nou een warmtepomp van Warmtebrengers. Ben er helemaal van af.
1: Oh?
0: Ja, van het gas.
2: Een warmtepomp van Warmtebrengers. Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
3: Hey, tijd voor nieuwe meubels? Slaag gegarandeerd bij de Friese meubeljongens in Berlicum, Burgum en nu ook in Leeuwarden met een gloednieuwe outlet. Ruim assortiment, veel direct uit voorraad en voor elk budget. Kom snel langs of kijk op defriesemeubeljongens.nl.
0: Een warmtepomp van Warmtebrengers.
2: Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
4: Hallo, ik ben Kees Hiemstra van de Friese Motorfiets.
5: De Friese Motorfiets!
4: Zoekt u een nieuwe motor of heeft u uw motorfiets onderhoud nodig? Dan zit je bij ons goed. Onze handelsmerken zijn korte lijnen en duidelijke communicatie. Geen plek in de winter? Wij hebben ook winterstalling.
6: Kom eens langs aan de Conradie Veenlandstraat 102 in Damwoord. Of kijk op defriesemotorfiets.nl.

0: voorbereid naar het motorseizoen? Kijk voor onderhoud op defriesemotorfiets.nl.
1: Wij hebben haal- en brengservice.
2: Herberg Voestrum.
3: Herberg Voestrum Westergeest. Wij verzorgen ook maaltijdservice vertrouwd aan huis.
4: Herbergvoestrum.nl.
5: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op 8 oeren.
6: RTV NOF. Mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
7: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Ook dit jaar wordt de wettelijke inzamelingsnorm van 90% voor statiegeldverpakkingen waarschijnlijk niet gehaald. Verpakt verwacht 77-81% voor plastic flessen en 85-89% voor blikjes. Ondanks extra inleverpunten, winacties en loterijen blijven de percentages achter. Sinds de invoering van statiegeld zijn de doelstellingen nog nooit bereikt. Een 58-jarige man uit Breda is aangehouden voor meerdere verkrachtingen en pogingen daartoe tussen 2001 en 2011. Nieuw DNA-onderzoek leidde via een familielid naar de verdachte. Hij zit sinds 11 augustus vast en zijn voorlopige hechtenis is met 90 dagen verlengd. Het onderzoek betreft een langdurige cold case zaak. Mona Keijzer wil in november een nieuwe sociaal-conservatieve partij oprichten. Ze pleit voor een kleinere wereld, minder subsidies, minder migratie en minder duurzaamheidsbeleid. Volgens haar voeren bestaande rechtse partijen hun plannen onvoldoende uit. Keijzer mikt op 20-30 kamerzetels en spreekt openlijk de ambitie uit premier van Nederland te worden. De UEFA bereidt mogelijke strafrechtelijke procedures in Zwitserland voor tegen FIFA-voorzitter Gianni Infantino vanwege een inmiddels ingetrokken plan om WK-rechten commercieel te verkopen. De bond vraagt een Amerikaanse rechtbank om documenten en getuigenverklaringen. Ook Thrive Capital, de beoogde investeerder, zou onderwerp van het onderzoek kunnen worden. Dan nog het weer. Vanavond en vannacht trekken stevige regen- en onweersbuien over het land met kans op hagel, veel regen en windstoten tot 60 km per uur. Morgenochtend wordt het tijdelijk droger en zonniger. Morgenmiddag volgen opnieuw zware buien, mogelijk met windstoten tot 75 km per uur en hagel. Het wordt dan zo'n 22 graden.
8: En tot zover het nieuws.

0: Ideco Wonen Westergeest, al meer dan 30 jaar uw woonspecialist. Ideco Wonen Westergeest, daar moet je zijn geweest. Kijk op www.idecowonen.nl.
1: Zaken goed bijhouden, archieven vertrouwd vernietigen litten. Al haar 30 jaar, product.frl, Drachten. Binnen 24 uur alle gevoelige informatie voor goed wij.
2: Tromeesje maar in beheining.
3: Maar gewoon CA Plus, een certificering.
1: Digitaal en papier van bedrijf, de zwarg en particulier. Vertrouw op product.frl, Drachten.
4: Met de caravan op pad? Maar wat is waar? De auto die de meeste kilo's kan trekken, is de beste caravan-trekker. Niet waar. Een dikke motor staat garant voor de beste prestaties. Ook niet waar. Hybride auto's zijn niet geschikt als caravan-trekker. Niet waar. ABD heeft volgens de ANWB prijswinnende caravan-trekkers. En laat dat nou waar zijn. Kijk voor de uitleg snel op abd.nl.

0: RTV NOF Streeknijs.
1: Goeiedag, ik ben Esther Bethlehem en dit is een oersjog van het Streeknijs van RTV NOF. De gemeente Dantumdiel en Steersboskbeheer blouwen de komende jaren geerwerkje aan het beheer en het onderhoud van natuur- en recreatievoorzienings. De partijen die hebben daarvoor een vernijde geerwerkingsovereenkomst ondertekenen. En een van de eerst zichtbare resultaten is een nieuwe picknickbank in Broeksterwoord. De bank stiert bij het fietspaad bij de Tjasker Moene en vervangt een houten bank die er zo'n 2010 stiert.

0: De betonpicknickbank is vernoemd naar Jacob Bijlsma, een jedere boskwachter bij steeds boskbeheer. Het is een goeie simmer van zwembad de Zoandwarpen in Gietsjerk. Het Iepenloftzwembad had dit seizoen een record helle. Waar je waar Thea Hiddema in het zintje zet als de 40.000ste bezieker van het seizoen. Nog neer jedder kwam er saffele meesken naar het zwembad en het mooie simmerwaag had er flink om bijdroegen. Het record aantal bezoekers valt ook nog eens op een bijzonder moment, want de Zoandwarpen bestiert dit hier 50 jaar. Else Dij leidt er varske ballenkleer voor de leerling van OBS Nienke van Hichtum in Dokkum. Een aantal mem van Ben op de Skwallen zet haar in om de leerling een zoene lunch aan te bieden. Een van die mem is Wilma. Ze is hier 3 dagen in de week kleer om de lunch van de Ben te verzwagen.
1: 3 broodjes met kip? Ja, helemaal goed.
2: Sommige mensen zien haar tussen niet misschien net volle wat je. Ja, dat ze net volle ballen haar of wat dan ook. En ja, dus dan is het gewoon heel belangrijk dat ze die kunnen krijgen. En wat ze hier kunnen krijgen, steeds maar. Het is al je gezond. En het is ook een stukje van dat ze beter kunnen leren daarop.
0: De lunch valt goed in de smaak, want ze hebben de leerling elk haar een eigen favoriete recept.
3: Stikje ballen met kipfilet en cheese.
4: Ballen met leverpastei.
5: Kipfilet met boter.
0: Naast de lunch kennen de bijen ook moois eten fruit en green te krijgen op Skwallen. Ontzaf hier het streeknijs. Wil je meer weten? Download dan de RTV NOF app of zoek op www.rtvnof.nl. En haast een nice tip voor uw redactie? WhatsApp dan 0411-4412-02.
6: Dit is Country Trail.
7: Met Albert de Vries.

0: zijn hier.
1: Wat een sto, jong.
0: Ik ga nou een warmtepomp van Warmtebrengers. Ben er helemaal vanaf.
1: Oh?
0: Ja, van het gas.
2: Een warmtepomp van Warmtebrengers. Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
3: Hey, tijd voor nieuwe meubels? Slaag gegarandeerd bij de Friese meubeljongens in Berlicum, Burgum en nu ook in Leeuwarden met een gloednieuwe outlet. Ruim assortiment, veel direct uit voorraad en voor elk budget. Kom snel langs of kijk op defriesemeubeljongens.nl.
0: Een warmtepomp van Warmtebrengers.
2: Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
4: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
5: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
6: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op Njoggen Oeren.
7: RTV NOF, bij Noord Nijs, Bin en Boetelaar.
8: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Bij de zware overstromingen in Nepal en Tibet zijn inmiddels bijna 400 mensen omgekomen. In Nepal zijn 389 lichamen geborgen en ruim 1400 mensen worden nog vermist. Bij de vermisten zitten ook veel buitenlanders, waaronder 2 Nederlanders. Hulpdiensten hebben honderden mensen gered. Duizenden militairen en agenten zoeken verder naar overlevenden. De Verenigde Staten willen van de NAVO-landen meer zekerheid over het gebruik van Europese vliegbases en luchtruim voor militaire operaties, onder meer tegen Iran. Onderminister Colby benadrukt dat Washington geen volledige vrijheid vraagt, maar vooral voorspelbaarheid. De kwestie ontstond nadat Europese landen de Amerikaanse militaire operaties tijdens de oorlog met Iran niet direct volledig ondersteunden. Ook dit jaar wordt de wettelijke inzamelingsnorm van 90% voor statiegeldverpakkingen waarschijnlijk niet gehaald. Verpakt verwacht 77-81% voor plastic flessen en 85-89% voor blikjes. Ondanks extra inleverpunten, winacties en loterijen blijven de percentages achter. Sinds de invoering van statiegeld zijn de doelstellingen nog nooit bereikt. Een 58-jarige man uit Breda is aangehouden voor meerdere verkrachtingen en pogingen daartoe tussen 2001 en 2011. Nieuw DNA-onderzoek leidde via een familielid naar de verdachte. Hij zit sinds 11 augustus vast en zijn voorlopige hechtenis is met 90 dagen verlengd. Het onderzoek betreft een langdurige cold case zaak. Dan nog het weer. Vanavond en vannacht trekken stevige regen- en onweersbuien over het land met kans op hagel, veel regen en windstoten tot 60 km per uur. Morgenochtend wordt het tijdelijk droger en zonniger. Morgenmiddag volgen opnieuw zware buien, mogelijk met windstoten tot 75 km per uur en hagel. Het wordt dan zo'n 22 graden.
9: En tot zover het nieuws.
10: Hé, wat een fietstocht. Ik heb echt zin in iets lekkers.
11: Dan is misschien tijd voor een pitstop, pleertstop bedoel ik, bij de Pleert in Burgum. Voor een lekkere lunch of diner op een fiets. Wees op zoek naar een mooi plakje om lekker te eten in de buurt van Burgum. Kom dan gezellig naar de Pleert. www.depleert.nl

0: TV NOF. Het Nijs in het kwart.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Bij de zware overstromingen in Nepal en Tibet zijn inmiddels bijna 400 mensen omgekomen. In Nepal zijn 389 lichamen geborgen en ruim 1400 mensen worden nog vermist. De Verenigde Staten willen van de NAVO-landen meer zekerheid over het gebruik van Europese vliegbases en luchtruim voor militaire operaties, onder meer tegen Iran. Ook dit jaar wordt de wettelijke inzamelingsnorm van 90% voor statiegeldverpakkingen waarschijnlijk niet gehaald. Sinds de invoering van statiegeld zijn de doelstellingen nog nooit bereikt. Een 58-jarige man uit Breda is aangehouden voor meerdere verkrachtingen en pogingen daartoe tussen 2001 en 2011. Dan nog het weer. Vanavond en vannacht trekken stevige regen- en onweersbuien over het land met kans op hagel, veel regen en windstoten tot 60 km per uur. Morgenochtend wordt het tijdelijk droger en zonniger. Morgenmiddag volgen opnieuw zware buien, mogelijk met windstoten tot 75 km per uur en hagel. Het wordt dan zo'n 22 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
0: Van het actuele Nijs uit Noordoost-Friesland, download de RTV NOF app. Of zoek op rtvnof.nl.

0: Actueel. RTV NOF.
1: It's getting hot in here.
2: Wat een stoo, jong.
1: Ik ga nou een warmtepomp van Warmtebrengers. Ben er helemaal van af.
2: Oh?
1: Ja, van het gas.
3: Een warmtepomp van Warmtebrengers. Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
4: Goeie, ik ben Emel. Ik ben van het muziekmeidje en van het beun. En al mijn spul, dat sla ik op in een zeecontainer van Fortibox.nl. Rap leveren, veilig en betaalbaar. Mijn buurman had er in je kacht. Fortibox.
1: Een warmtepomp van Warmtebrengers.
3: Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
5: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
6: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
7: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op, tsienjen, oeren.
8: RTV NOF, mij Noord Nijs, Bin en Boetelaar.
9: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong.
10: Ook de rechtbank Gelderland blijft dwangsommen opleggen aan diensttoeslagen wegens vertraging bij de afhandeling van schadeclaims van gedupeerde toeslagenouders. Ondanks een uitspraak van de Raad van State dat dwangsommen niet effectief zijn, vinden rechters ze noodzakelijk om besluitvorming af te dwingen. Tegen eerdere uitspraken loopt een hoger beroep. De werkzaamheden aan de hoge snelheidslijn tussen Hoofddorp en Rotterdam duren langer dan verwacht. Het traject bij Rijp-Wetering gaat in 2028 circa 3,5 maand dicht en in 2029 nog eens 50 dagen. Door constructiefouten rijden treinen al jaren langzamer. ProRail verwacht dat de maximumsnelheid pas in 2031 volledig terugkeert. Bij de zware overstromingen in Nepal en Tibet zijn inmiddels bijna 400 mensen omgekomen. In Nepal zijn 389 lichamen geborgen en ruim 1400 mensen worden nog vermist. Bij de vermisten zitten ook veel buitenlanders, waaronder 2 Nederlanders. Hulpdiensten hebben honderden mensen gered. Duizenden militairen en agenten zoeken verder naar overlevenden. De Verenigde Staten willen van de NAVO-landen meer zekerheid over het gebruik van Europese vliegbases en luchtruim voor militaire operaties, onder meer tegen Iran. Onderminister Colby benadrukt dat Washington geen volledige vrijheid vraagt, maar vooral voorspelbaarheid. De kwestie ontstond nadat Europese landen de Amerikaanse militaire operaties tijdens de oorlog met Iran niet direct volledig ondersteunden. Dan nog het weer. Vanavond en vannacht trekken stevige regen- en onweersbuien over het land met kans op hagel, veel regen en windstoten tot 60 km per uur. Morgenochtend wordt het tijdelijk droger en zonniger. Morgenmiddag volgen opnieuw zware buien, mogelijk met windstoten tot 75 km per uur en hagel. Het wordt dan zo'n 22 graden. En tot zover het nieuws.
11: Hé, wat een fietstocht. Ik heb echt zin in iets lekkers.
12: Dan is misschien tijd voor een pitstop, pleertstop bedoel ik, bij de Pleert in Burgum. Voor een lekkere lunch of diner op een fiets. Wees op zoek naar een mooi plakje om lekker te eten in de buurt van Burgum. Kom dan gezellig naar de Pleert. www.depleert.nl

0: Door Deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
1: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
2: WOQS.nl, de specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op Olve Oeren.
3: RTV NOF, mij Noord Nijs, Bin en Boetelaar.
4: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Vanaf 1 september mogen grote binnenvaartschepen en bepaalde schepen met gevaarlijke stoffen 's nachts niet door het Amsterdam-Rijnkanaal. De stremming geldt van 10 uur 's avonds tot 6 uur 's ochtends en komt door personeelstekort bij de scheepvaartbegeleiding. De Glashaven en Prins Bernhardsluizen bij Tiel blijven 's nachts wel bereikbaar. Donald Trump zegt zich geen zorgen te maken over een Russische aanval op NAVO-grondgebied. Volgens hem zal president Poetin dat niet doen. Hij bevestigde niet dat CIA-directeur Radcliffe Moskou waarschuwde. Ook ziet hij voorlopig geen reden Rusland te straffen vanwege de samenwerking met Iran rond de Straat van Hormuz. Ook de rechtbank Gelderland blijft dwangsommen opleggen aan diensttoeslagen wegens vertraging bij de afhandeling van schadeclaims van gedupeerde toeslagenouders. Ondanks een uitspraak van de Raad van State dat dwangsommen niet effectief zijn, vinden rechters ze noodzakelijk om besluitvorming af te dwingen. Tegen eerdere uitspraken loopt een hoger beroep. De werkzaamheden aan de hoge snelheidslijn tussen Hoofddorp en Rotterdam duren langer dan verwacht. Het traject bij Rijp-Wetering gaat in 2028 circa 3,5 maand dicht en in 2029 nog eens 50 dagen. Door constructiefouten rijden treinen al jaren langzamer. ProRail verwacht dat de maximumsnelheid pas in 2031 volledig terugkeert. Dan nog het weer. Vanavond en vannacht trekken stevige regen- en onweersbuien over het land met kans op hagel, veel regen en windstoten tot 60 km per uur. Morgenochtend wordt het tijdelijk droger en zonniger. Morgenmiddag volgen opnieuw zware buien, mogelijk met windstoten tot 75 km per uur en hagel. Het wordt dan zo'n 22 graden. En tot zover het nieuws.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op tolve oeren.
1: RTV NOF, mij Noord Nijs, Bin en Boetelaar.
2: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een Russische militair is omgekomen nadat een bom onder zijn auto in Sint-Petersburg ontplofte. Zijn vrouw raakte zwaar gewond. Volgens Russische autoriteiten is een strafzaak gestart. Het incident past in een reeks recente aanslagen op Russische militairen en defensiefunctionarissen. Bij eerdere aanslagen werd Oekraïnse betrokkenheid vermoed of opgeëist, maar niet altijd bevestigd. Vanaf 1 september mogen grote binnenvaartschepen en bepaalde schepen met gevaarlijke stoffen 's nachts niet door het Amsterdam-Rijnkanaal. De stremming geldt van 10 uur 's avonds tot 6 uur 's ochtends en komt door personeelstekort bij de scheepvaartbegeleiding. De Glashaven en Prins Bernhard sluizen bij Tiel blijven 's nachts wel bereikbaar. Donald Trump zegt zich geen zorgen te maken over een Russische aanval op NAVO-grondgebied. Volgens hem zal president Poetin dat niet doen. Hij bevestigde niet dat CIA-directeur Radcliffe Moskou waarschuwde. Ook ziet hij voorlopig geen reden Rusland te straffen vanwege de samenwerking met Iran rond de Straat van Hormuz. Ook de rechtbank Gelderland blijft dwangsommen opleggen aan diensttoeslagen wegens vertraging bij de afhandeling van schadeclaims van gedupeerde toeslagenouders. Ondanks een uitspraak van de Raad van State dat dwangsommen niet effectief zijn, vinden rechters ze noodzakelijk om besluitvorming af te dwingen. Tegen eerdere uitspraken loopt een hoger beroep. Dan nog het weer. Vanavond en vannacht trekken stevige regen- en onweersbuien over het land met kans op hagel, veel regen en windstoten tot 60 km per uur. Morgenochtend wordt het tijdelijk droger en zonniger. Morgenmiddag volgen opnieuw zware buien, mogelijk met windstoten tot 75 km per uur en hagel. Het wordt dan zo'n 22 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Hits op Tongersdje. Mij Sjoerd de Vries.
3: RTV NOF.

NOS.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op in je oren.
1: RTV NOF, mijn Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
2: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. De coalitiepartijen D66, VVD en CDA zijn het nog niet eens over de begroting voor 2027. Vooral D66 en CDA willen meer tegemoetkomen aan oppositiepartij PRO, terwijl de VVD daar minder voor voelt. Vrijdag volgt nieuw overleg. Uiterlijk maandag moet de begroting naar de Raad van State worden gestuurd. In de Spaanse exclave Ceuta escaleerden protesten tegen de opvang van migranten. Zo'n 200 inwoners blokkeerden een voedseltransport van het Rode Kruis. Later bestormden demonstranten het strand en staken delen van een migrantenkamp in brand. De frustratie volgt op een massale instroom vanuit Marokko, waarbij zeker 100 migranten omkwamen. Een Russische militair is omgekomen nadat een bom onder zijn auto in Sint-Petersburg ontplofte. Zijn vrouw raakte zwaar gewond. Volgens Russische autoriteiten is een strafzaak gestart. Het incident past in een reeks recente aanslagen op Russische militairen en defensiefunctionarissen. Bij eerdere aanslagen werd Oekraïnse betrokkenheid vermoed of opgeëist, maar niet altijd bevestigd. Vanaf 1 september mogen grote binnenvaartschepen en bepaalde schepen met gevaarlijke stoffen 's nachts niet door het Amsterdam-Rijnkanaal. De stremming geldt van 10 uur 's avonds tot 6 uur 's ochtends en komt door personeelstekort bij de scheepvaartbegeleiding. De Glashaven en Prins Bernhardsluizen bij Tiel blijven 's nachts wel bereikbaar. Dan nog het weer. Vannacht trekken stevige regen- en onweersbuien over het land met kans op hagel en windstoten tot 60 km per uur. Op de vrijdag neemt de buienactiviteit opnieuw toe, vooral in de middag. Dan zijn windstoten tot 75 km per uur en hagel mogelijk. Het wordt 22 graden met een matige zuidwestenwind. En tot zover het nieuws.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op twa oeren.
1: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
2: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. De coalitiepartijen D66, VVD en CDA zijn het nog niet eens over de begroting voor 2027. Vooral D66 en CDA willen meer tegemoetkomen aan oppositiepartij PRO, terwijl de VVD daar minder voor voelt. Vrijdag volgt nieuw overleg. Uiterlijk maandag moet de begroting naar de Raad van State worden gestuurd. In de Spaanse exclave Ceuta escaleerden protesten tegen de opvang van migranten. Zo'n 200 inwoners blokkeerden een voedseltransport van het Rode Kruis. Later bestormden demonstranten het strand en staken delen van een migrantenkamp in brand. De frustratie volgt op een massale instroom vanuit Marokko, waarbij zeker 100 migranten omkwamen. Een Russische militair is omgekomen nadat een bom onder zijn auto in Sint-Petersburg ontplofte. Zijn vrouw raakte zwaar gewond. Volgens Russische autoriteiten is een strafzaak gestart. Het incident past in een reeks recente aanslagen op Russische militairen en defensiefunctionarissen. Bij eerdere aanslagen werd Oekraïense betrokkenheid vermoed of opgeëist, maar niet altijd bevestigd. Vanaf 1 september mogen grote binnenvaartschepen en bepaalde schepen met gevaarlijke stoffen 's nachts niet door het Amsterdam-Rijnkanaal. De stremming geldt van 10 uur 's avonds tot 6 uur 's ochtends en komt door personeelstekort bij de scheepvaartbegeleiding. De Glashaven en Prins Bernhardsluizen bij Tiel blijven 's nachts wel bereikbaar. Dan nog het weer. Vannacht trekken stevige regen- en onweersbuien over het land met kans op hagel en windstoten tot 60 km per uur. Op de vrijdag neemt de buienactiviteit opnieuw toe, vooral in de middag. Dan zijn windstoten tot 75 km per uur en hagel mogelijk. Het wordt 22 graden met een matige zuidwestenwind. En tot zover het nieuws.